0: voor jongeren met een beperking in het Limburgse Heel. Het gebouw van die stichting Wigwam brandde vorige maand volledig uit, 5 dagen na de opening. Uit onderzoek bleek dat de brand was aangestoken. Volgens de stichting bekende de verdachte de brand al direct na zijn arrestatie. De man zou zijn ontsnapt uit een gesloten instelling voor mensen met een verstandelijke beperking. De politie doet onderzoek. En het Amerikaanse Handelshof heeft een streep gezet door de wereldwijde importheffing van 10% van president Trump, omdat die heffingen juridisch niet goed onderbouwd zijn. Ondertussen voert Trump de druk op in de onderhandelingen met de EU over een handelsdeal. Na een gesprek met commissievoorzitter von der Leyen gaf hij Europa tot 4 juli om het akkoord goed te keuren. Anders dreigen er volgens Trump hogere Amerikaanse importheffingen. Von der Leyen is optimistisch over een akkoord. Het weer, het blijft droog bij zo'n 3 graden in Groningen tot 9 in Zeeland en een zwakke tot matige oostenwind. Overdag is het eerst zonnig, later krijgen we meer stapelwolken, maar blijft het wel vrijwel droog bij 16 tot 19 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: Omroep Peelrond, Regio Break.
2: Dit is Frank Spijkers met het nieuws uit Laarbeek-Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Gemert organiseert op 9 en 10 januari 2027 het Nederlands kampioenschap veldrijden. Het parcours rond Kasteel Gemert door het centrum en de kasteeltuinen is dan het strijdtoneel. Dit evenement verbindt historie, topsport en inspiratie. Een unieke beleving. De basis ontstond in 2023 na het WK-goud van Guus van den Einde op de Mixed Relay. Zijn huldiging leidde tot het idee en contact tussen burgemeester Van Veen en de KNWU. RNTC Buitenlust werkt plannen uit en Bas van der Laar stelt het kasteel beschikbaar. Daarmee ontstaat een setting waarin sport en omgeving elkaar versterken. In Gemert-Bakel en omliggende dorpen werd afgelopen jaar zeker 10 bananendozen bloembollen ingezameld. Zaterdag planten vrijwilligers uit de buurt Hagelkruis en Elsendorp de bollen. Het perceel burgemeester Diepstratenlaan Hagelkruis in Bakel werd snel volgezet door buurtbewoners. Gemeentemedewerkers Pet, Rick en Martijn maakten de grond los en zaaiden deze na het planten in met bloemrijk graszaad. Nu is het wachten tot het zaad zijn werk gaat doen en de bollen in het voorjaar een kleurrijke toegang van de buurt wordt. Initiatiefneemster Helmi Kanters hoopt op een kleurrijke toegang van de buurt in het voorjaar. In de gemeente Boekel is een omgevingsvergunning aangevraagd voor de locatie Neerbroek 15C. Deze aanvraag, officieel ingediend op 29 april, betreft expliciet het afwijken van de thans geldende regels zoals vastgelegd in het omgevingsplan. De initiële indiening van de aanvraag heeft direct betrekking op vergunningplichtige activiteiten die gepland zijn of reeds plaatsvinden op het adres Neerbroek 15C in Boekel. Belanghebbenden dienen er rekening mee te houden dat het momenteel niet mogelijk is om bezwaar aan te tekenen tegen deze specifieke aanvraag. Voor meer nieuws uit Laarbeek-Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, Regio Break. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 3 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Premier Jette noemt de aanval met een vuurwerkbom op het D66-partijkantoor in Den Haag van afgelopen avond een laffe daad van intimidatie. Hij bedankt de politie en brandweer voor hun snelle optreden. Er is ook een verdachte aangehouden. Niemand raakte gewond, maar het pand liep wel schade op. D66 zegt dat er een vuurwerkbom door de brievenbus naar binnen is gegooid terwijl er mensen aanwezig waren. In september gooiden hooligans de ramen in van het partijkantoor van D66 in de Hofstad. Iran beschuldigt de Verenigde Staten van het schenden van het tijdelijke staakt het vuren. Volgens de Iraanse militaire leiding zijn Amerikaanse aanvallen uitgevoerd op 2 schepen in de straat van Hormuz en zouden er burgerdoelen zijn gebombardeerd langs de Iraanse kust. Het zou gaan om aanvallen bij onder meer Bandar Kamir en het eiland Qasem. De VS hebben nog niet inhoudelijk gereageerd op de aantijgingen. Het Israëlische leger zegt sowieso niets te weten van een aanval op Iran. De politie heeft een 33-jarige man uit Bergendal aangehouden voor de brandstichting bij een vakantieverblijf voor jongeren met een beperking in het Limburgse Heel. Het gebouw van die stichting Wigwam brandde vorige maand volledig uit, 5 dagen na de opening. Uit onderzoek bleek dat de brand was aangestoken. Volgens de stichting bekende de verdachte de brand al direct na zijn arrestatie. De man zou zijn ontsnapt uit een gesloten instelling voor mensen met een verstandelijke beperking. De politie doet onderzoek. En het Amerikaanse Handelshof heeft een streep gezet door de wereldwijde importheffing van 10% van president Trump, omdat die heffingen juridisch niet goed onderbouwd zijn. Ondertussen voert Trump de druk op in de onderhandelingen met de EU over een handelsdeal. Na een gesprek met commissievoorzitter von der Leyen gaf hij Europa tot 4 juli om het akkoord goed te keuren. Anders dreigen er volgens Trump hogere Amerikaanse importheffingen. Von der Leyen is optimistisch over een akkoord. Het weer, het blijft droog bij zo'n 3 graden in Groningen tot 9 in Zeeland en een zwakke tot matige oostenwind. Overdag is het eerst zonnig, later krijgen we meer stapelwolken, maar blijft het wel vrijwel droog bij 16 tot 19 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, regiobreek.
2: Dit is Frank Spijkers met het nieuws uit Laarbeek-Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Donderdagmiddag is er aan de Elisabethplaats in Gemert een man aangehouden. De man had bij de Lidl aan de Grootmeesterstraat voor ruim €190 aan boodschappen meegenomen en vergat hierbij af te rekenen. Toen winkelpersoneel de man daarop aansprak, ging hij er vandoor zonder de spullen. Korte tijd later is de man bij de Nettorama opgepakt voor opnieuw een winkeldiefstal. Volgens een getuige zou de man er ook met een elektrische fiets vandoor willen gaan, maar werd hij op tijd aangehouden. De politie kwam ter plaatse en heeft de man aangehouden. Gemert organiseert op 9 en 10 januari 2027 het Nederlands kampioenschap veldrijden. Het parcours rond Kasteel Gemert, door het centrum en de kasteeltuinen, is dan het strijdtoneel. Dit evenement verbindt historie, topsport en inspiratie. Een unieke beleving. De basis ontstond in 2023 na het WK-goud van Guus van den Einde op de Mixed Relay. Zijn huldiging leidde tot het idee en contact tussen burgemeester Van Veen en de KNWU. RNTC Buitenlust werkt plannen uit en Bas van der Laar stelt het kasteel beschikbaar. Daarmee ontstaat een setting waarin sport en omgeving elkaar versterken. In de gemeente Boekel is een omgevingsvergunning aangevraagd voor de locatie Neerbroek 15C. Deze aanvraag, officieel ingediend op 29 april, betreft expliciet het afwijken van de thans geldende regels zoals vastgelegd in het omgevingsplan. De initiële indiening van de aanvraag heeft direct betrekking op vergunningplichtige activiteiten die gepland zijn of reeds plaatsvinden op het adres Neerbroek 15C in Boekel. Belanghebbenden dienen er rekening mee te houden dat het momenteel niet mogelijk is om bezwaar aan te tekenen tegen deze specifieke aanvraag. Voor meer nieuws uit Laarbeek-Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep

0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
1: OSR 920. Non-stop OSR. Ja.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Premier Jette noemt de aanval met een vuurwerkbom op het D66-partijkantoor in Den Haag van afgelopen avond een laffe daad van intimidatie. Hij bedankt de politie en brandweer voor hun snelle optreden. Er is ook een verdachte aangehouden. Niemand raakte gewond, maar het pand liep wel schade op. D66 zegt dat er een vuurwerkbom door de brievenbus naar binnen is gegooid terwijl er mensen aanwezig waren. In september gooiden hooligans de ramen in van het partijkantoor van D66 in de Hofstad. Iran beschuldigt de Verenigde Staten van het schenden van het tijdelijke staakt het vuren. Volgens de Iraanse militaire leiding zijn Amerikaanse aanvallen uitgevoerd op 2 schepen in de straat van Hormuz en zouden er burgerdoelen zijn gebombardeerd langs de Iraanse kust. Het zou gaan om aanvallen bij onder meer Bandar Kamir en het eiland Qasem. De VS hebben nog niet inhoudelijk gereageerd op de aantijgingen. Het Israëlische leger zegt sowieso niets te weten van een aanval op Iran. De politie heeft een 33-jarige man uit Bergendal aangehouden voor de brandstichting bij een vakantieverblijf voor jongeren met een beperking in het Limburgse Heel. Het gebouw van die stichting Wigwam brandde vorige maand volledig uit, 5 dagen na de opening. Uit onderzoek bleek dat de brand was aangestoken. Volgens de stichting bekende de verdachte de brand al direct na zijn arrestatie. De man zou zijn ontsnapt uit een gesloten instelling voor mensen met een verstandelijke beperking. De politie doet onderzoek. En het Amerikaanse Handelshof heeft een streep gezet door de wereldwijde importheffing van 10% van president Trump, omdat die heffingen juridisch niet goed onderbouwd zijn. Ondertussen voert Trump de druk op in de onderhandelingen met de EU over een handelsdeal. Na een gesprek met commissievoorzitter von der Leyen gaf hij Europa tot 4 juli om het akkoord goed te keuren. Anders dreigen er volgens Trump hogere Amerikaanse importheffingen. Von der Leyen is optimistisch over een akkoord. Het weer, het blijft droog bij zo'n 3 graden in Groningen tot 9 in Zeeland en een zwakke tot matige oostenwind. Overdag is het eerst zonnig, later krijgen we meer stapelwolken, maar blijft het wel vrijwel droog bij 16 tot 19 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Pioland, regiobreek.
2: Dit is Frank Spijkers met het nieuws uit Laarbeek Boekel en Gemert Bakel op Omroep Peelrand. Donderdagmiddag is er aan de Elisabethplaats in Gemert een man aangehouden. De man had bij de Lidl aan de Grootmeesterstraat voor ruim €190 aan boodschappen meegenomen en vergat hierbij af te rekenen. Toen winkelpersoneel de man daarop aansprak, ging hij er vandoor zonder de spullen. Korte tijd later is de man bij de Netorama opgepakt voor opnieuw een winkeldiefstal. Volgens een getuige zou de man er ook met een elektrische fiets vandoor willen gaan, maar werd hij op tijd aangehouden. De politie kwam ter plaatse en heeft de man aangehouden. In Gemert-Bakel en omliggende dorpen werd afgelopen jaar zeker 10 bananendozen bloembollen ingezameld. Zaterdag planten vrijwilligers uit de buurt Hagelkruis en Elsendorp de bollen. Het perceel, burgemeester Diepstratenlaan Hagelkruis in Bakel, werd snel volgezet door buurtbewoners. Gemeentemedewerkers Pat, Rick en Martijn maakten de grond los en zaaiden deze na het planten in met bloemrijk graszaad. Nu is het wachten tot het zaad zijn werk gaat doen en de bollen in het voorjaar een kleurrijke toegang van de buurt wordt. Initiatiefneemster Helmi Kanters hoopt op een kleurrijke toegang van de buurt in het voorjaar. Het bevrijdingsvuur voor Boekel is in Wageningen opgehaald. Lopers van Runfit, Marga en andere gemeentelopers vertrokken op 4 mei om middernacht om het vuur in Wageningen op te halen. Via een estafetteloop brachten zij het naar Venhorst en Boekel. Rond 9 uur werden de lopers in Venhorst op het plein verwacht voor een eerste tussenstop. Burgemeester en wethouders ontvingen de groep bij de kei, waar het bevrijdingsvuur werd ontstoken en de vrijheid bezongen. De loopgroep vervolgde de weg richting Boekel. Op het evenemententerrein aan de waterval kon ieder lopend of met de fiets aansluiten bij de estafettelopers. Voor meer nieuws uit Laarbeek Boekel en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regio break. Reclame maken op de radio? Dat is veel goedkoper dan je denkt. Ga naar osr920.nl en vraag een informatiepakket aan. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 5 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Premier Jette noemt de aanval met een vuurwerkbom op het D66-partijkantoor in Den Haag van afgelopen avond een laffe daad van intimidatie. Hij bedankt de politie en brandweer voor hun snelle optreden. Er is ook een verdachte aangehouden. Niemand raakte gewond, maar het pand liep wel schade op. D66 zegt dat er een vuurwerkbom door de brievenbus naar binnen is gegooid terwijl er mensen aanwezig waren. In september gooiden hooligans de ramen in van het partijkantoor van D66 in de Hofstad. Iran beschuldigt de Verenigde Staten van het schenden van het tijdelijke staakt het vuren. Volgens de Iraanse militaire leiding zijn Amerikaanse aanvallen uitgevoerd op 2 schepen in de straat van Hormuz en zouden er burgerdoelen zijn gebombardeerd langs de Iraanse kust. Het zou gaan om aanvallen bij onder meer Bandar Kamir en het eiland Qasem. De VS hebben nog niet inhoudelijk gereageerd op de aantijgingen. Het Israëlische leger zegt sowieso niets te weten van een aanval op Iran. De politie heeft een 33-jarige man uit Bergendal aangehouden voor de brandstichting bij een vakantieverblijf voor jongeren met een beperking in het Limburgse Heel. Het gebouw van die stichting Wigwam brandde vorige maand volledig uit, 5 dagen na de opening. Uit onderzoek bleek dat de brand was aangestoken. Volgens de stichting bekende de verdachte de brand al direct na zijn arrestatie. De man zou zijn ontsnapt uit een gesloten instelling voor mensen met een verstandelijke beperking. De politie doet onderzoek. En het Amerikaanse Handelshof heeft een streep gezet door de wereldwijde importheffing van 10% van president Trump, omdat die heffingen juridisch niet goed onderbouwd zijn. Ondertussen voert Trump de druk op in de onderhandelingen met de EU over een handelsdeal. Na een gesprek met commissievoorzitter von der Leyen gaf hij Europa tot 4 juli om het akkoord goed te keuren. Anders dreigen er volgens Trump hogere Amerikaanse importheffingen. Von der Leyen is optimistisch over een akkoord. Het weer, het blijft droog bij zo'n 3 graden in Groningen tot 9 in Zeeland en een zwakke tot matige oostenwind. Overdag is het eerst zonnig, later krijgen we meer stapelwolken, maar blijft het wel vrijwel droog bij 16 tot 19 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Pioland, regiobreek.
2: Dit is Frank Spijkers met het nieuws uit Laarbeek-Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Gemert organiseert op 9 en 10 januari 2027 het Nederlands kampioenschap veldrijden. Het parcours rond kasteel Gemert door het centrum en de kasteeltuinen is dan het strijdtoneel. Dit evenement verbindt historie, topsport en inspiratie. Een unieke beleving. De basis ontstond in 2023 na het WK-goud van Guus van den Einde op de Mixed Relay. Zijn huldiging leidde tot het idee en contact tussen burgemeester Van Veen en de KNWU. RNTC Buitenlust werkt plannen uit en Bas van der Laar stelt het kasteel beschikbaar. Daarmee ontstaat een setting waarin sport en omgeving elkaar versterken. Klaar voor een ouderwets gezellige hemelvaartsdag? In Aarle-Rikstel bij het jongerencentrum Oja hoef je op donderdag 14 mei niet ver te zoeken voor de perfecte combinatie van dorpse gezelligheid en een stevig feestje. Terwijl de traditionele jaarmarkt het dorp transformeert in een sfeervol lint van kraampjes en snuisterijen, bereidt jongerencentrum zich voor op een middag vol energie. Zodra de voeten moe zijn van het slenteren over de markt, gooit Oja de deuren wagenwijd open. Vanaf 2 uur gaat het dak er officieel af. Geen verre import, maar de eigen DJ's van het huis gaan achter de knoppen knallen. In de vroege ochtend van donderdag 7 mei heeft een ongeval plaatsgevonden aan de steenakker in Oplo. Het betrof een forse aanrijding tussen een personenauto en een vrachtwagen. De weg was in beide richtingen afgesloten tussen Elsendorp en de locatie van het incident. De rijbaan lag bezaaid met brokstukken terwijl de personenauto totaal los was en de vrachtwagen aanzienlijke schade heeft opgelopen. Een persoon raakte gewond en is met een ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Zowel de auto als de vrachtwagen werden afgesleept door een berger. Als gevolg van het incident was er tijdelijk geen doorgang mogelijk. Voor meer nieuws uit Laarbeek-Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR.

0: vergat. Want dat klote gevoel dat toen is ontstaan, dat gaat nooit meer weg en dat heb jij gedaan.
1: OSR 920.
2: Precies wat je nodig hebt.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 6 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op OSR 920.
2: De Amerikaanse president Trump zegt dat marineschepen een aanval van Iran op Amerikaanse schepen hebben afgeslagen bij de straat van Hormuz en de Iraanse aanvallers daarbij volledig vernietigd hebben. De VS en Iran beschuldigen elkaar over en weer van nieuwe aanvallen, ondanks een staakt het vuren. Het Amerikaanse leger meldt Iraanse raket- en drone-installaties te hebben aangevallen. Iran zegt juist dat Amerikaanse schepen Iraanse doelen onder vuur namen en dat het leger direct heeft gereageerd. Nederlandse studenten kregen gisteravond op onderwijsplatform Canvas een bericht te zien van de hackersgroep Tiny Hunters. Onderwijsinstellingen zouden nog tot 12 mei de tijd hebben om te onderhandelen, anders worden buitgemaakte gegevens vrijgegeven. De Vrije Universiteit Amsterdam koppelde de systemen daarop los. De hackersgroep wist eerder deze week de gegevens van zo'n 275 miljoen studenten, docenten en medewerkers wereldwijd te stelen. Bij Israëlische luchtaanvallen in Zuid-Libanon zijn zeker 12 mensen omgekomen, zegt het Libanese ministerie van Gezondheid. De aanvallen waren in de buurt van de stad Nabatieh. Israël voert ondanks het bestand nog geregeld luchtaanvallen uit, naar eigen zeggen vanwege schendingen door Hezbollah. Eerder deze week werd ook de Libanese hoofdstad Beirut aangevallen. Libanon en Israël praten volgende week in de Amerikaanse hoofdstad Washington verder over een permanente vrede. Een Amerikaanse handelsrechtbank heeft de importheffingen van president Trump ongeldig verklaard. Volgens de rechters zijn die tarieven van 10% op bijna alle goederen die de Verenigde Staten binnenkomen in strijd met de wet waarop Trump zich beriep. Meer dan 20 staten en een groep kleine bedrijven hadden de zaken aangespannen. Zij zeggen dat Trump met de nieuwe tarieven een eerdere uitspraak van het Hoge Rechtshof probeerde te omzeilen. Dat hof gaf hem ook al ongelijk. Het weer. Veel zon en een matige oostenwind. In het noordelijk kustgebied een vrij krachtige noordoostenwind. Maximum temperatuur tussen 16 en 19 graden.
1: Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
0: Omroep Pioland, regiobreek.
3: Dit is Frank Spijkers met het nieuws uit Laarbeek-Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Gemert organiseert op 9 en 10 januari 2027 het Nederlands kampioenschap veldrijden. Het parcours rond kasteel Gemert door het centrum en de kasteeltuinen is dan het strijdtoneel. Dit evenement verbindt historie, topsport en inspiratie. Een unieke beleving. De basis ontstond in 2023 na het WK-goud van Guus van den Einde op de Mixed Relay. Zijn huldiging leidde tot het idee en contact tussen burgemeester Van Veen en de KNWU. RNTC Buitenlust werkt plannen uit en Bas van der Laar stelt het kasteel beschikbaar. Daarmee ontstaat een setting waarin sport en omgeving elkaar versterken. Het bevrijdingsvuur voor Boekel is in Wageningen opgehaald. Lopers van Runfit, Marga en andere gemeentelopers vertrokken op 4 mei om middernacht om het vuur in Wageningen op te halen. Via een estafetteloop brachten zij het naar Venhorst en Boekel. Rond 9 uur werden de lopers in Venhorst op het plein verwacht voor een eerste tussenstop. Burgemeester en wethouders ontvingen de groep bij de kei, waar het bevrijdingsvuur werd ontstoken en de vrijheid bezongen. De loopgroep vervolgde de weg richting Boekel. Op het evenemententerrein aan de waterval kon ieder lopend of met de fiets aansluiten bij de estafettelopers. Donderdagmiddag is er aan de Elisabethplaats in Gemert een man aangehouden. De man had bij de Lidl aan de Grootmeesterstraat voor ruim 190 euro aan boodschappen meegenomen en vergat hierbij af te rekenen. Toen winkelpersoneel de man daarop aansprak, ging hij er vandoor zonder de spullen. Korte tijd later is de man bij de Netorama opgepakt voor opnieuw een winkeldiefstal. Volgens een getuige zou de man er ook met een elektrische fiets vandoor willen gaan, maar werd hij op tijd aangehouden. De politie kwam ter plaatse en heeft de man aangehouden. Voor meer nieuws uit Laarbeek-Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek.
4: Waar anderen stoppen, gaan wij verder.
0: OSR 920. Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Non-stop OSR.
5: Now tell me how we spoil the fun. And why I love is upside down.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 7 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op OSR 920. De Amerikaanse president Trump zegt dat marineschepen een aanval van Iran op Amerikaanse schepen hebben afgeslagen bij de straat van Hormuz en de Iraanse aanvallers daarbij volledig vernietigd hebben. De VS en Iran beschuldigen elkaar over en weer van nieuwe aanvallen, ondanks een staakt het vuren. Het Amerikaanse leger meldt Iraanse raket- en drone-installaties te hebben aangevallen. Iran zegt juist dat Amerikaanse schepen Iraanse doelen onder vuur namen en dat het leger direct heeft gereageerd. Bij Israëlische luchtaanvallen in Zuid-Libanon zijn zeker 12 mensen omgekomen, zegt het Libanese ministerie van Gezondheid. De aanvallen waren in de buurt van de stad Nabatieh. Israël voert ondanks het bestand nog geregeld luchtaanvallen uit, naar eigen zeggen vanwege schendingen door Hezbollah. Eerder deze week werd ook de Libanese hoofdstad Beirut aangevallen. Libanon en Israël praten volgende week in de Amerikaanse hoofdstad Washington verder over een permanente vrede. Een Amerikaanse handelsrechtbank heeft de importheffingen van president Trump ongeldig verklaard. Volgens de rechters zijn die tarieven van 10% op bijna alle goederen die de Verenigde Staten binnenkomen in strijd met de wet waarop Trump zich beriep. Meer dan 20 staten en een groep kleine bedrijven hadden de zaken aangespannen. Zij zeggen dat Trump met de nieuwe tarieven een eerdere uitspraak van het Hoge Rechtshof probeerde te omzeilen. Dat hof gaf hem ook al ongelijk. En in het Noord-Hollandse Uithoorn komt tijdelijk cameratoezicht bij de straat waar een asielzoekerscentrum moet komen. De gemeente zegt dat de camera's 2 weken blijven hangen voor de openbare orde en veiligheid. Gisteren protesteerden ruim 100 mensen tegen de komst van het AZC. Die demonstratie verliep rustig en zonder incidenten. Vorig jaar liep een protest nog uit de hand, met vuurwerk richting de politie en meerdere arrestaties. In het AZC wil Uithoorn straks 250 vluchtelingen opvangen. Het weer. Veel zon en een matige oostenwind. In het noordelijk kustgebied een vrij krachtige noordoostenwind. Maximum temperatuur tussen 16 en 19 graden. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
0: Omroep Pielrand, regiobreek.
2: Dit is Frank Spijkers met het nieuws uit Laarbeek-Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Pielrand. Donderdagmiddag is er aan de Elisabethplaats in Gemert een man aangehouden. De man had bij de Lidl aan de Grootmeesterstraat voor ruim €190 aan boodschappen meegenomen en vergat hierbij af te rekenen. Toen winkelpersoneel de man daarop aansprak, ging hij er vandoor zonder de spullen. Korte tijd later is de man bij de Netorama opgepakt voor opnieuw een winkeldiefstal. Volgens een getuige zou de man er ook met een elektrische fiets vandoor willen gaan, maar werd hij op tijd aangehouden. De politie kwam ter plaatse en heeft de man aangehouden. In de gemeente Boekel is een omgevingsvergunning aangevraagd voor de locatie Neerbroek 15C. Deze aanvraag, officieel ingediend op 29 april, betreft expliciet het afwijken van de thans geldende regels zoals vastgelegd in het omgevingsplan. De initiële indiening van de aanvraag heeft direct betrekking op vergunningplichtige activiteiten die gepland zijn of reeds plaatsvinden op het adres Neerbroek 15C in Boekel. Belanghebbenden dienen er rekening mee te houden dat het momenteel niet mogelijk is om bezwaar aan te tekenen tegen deze specifieke aanvraag. In de vroege ochtend van donderdag 7 mei heeft een ongeval plaatsgevonden aan de steenakker in Oplo. Het betrof een forse aanrijding tussen een personenauto en een vrachtwagen. De weg was in beide richtingen afgesloten tussen Elsendorp en de locatie van het incident. De rijbaan lag bezaaid met brokstukken, terwijl de personenauto totaal los was en de vrachtwagen aanzienlijke schade heeft opgelopen. Een persoon raakte gewond en is met een ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Zowel de auto als de vrachtwagen werden afgesleept door een berger. Als gevolg van het incident was er tijdelijk geen doorgang mogelijk. Voor meer nieuws uit Laarbeek-Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep

0: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
1: Zin in een avond echt Grieks genieten? Bij Grieks specialiteitenrestaurant Aphroditi proef je de smaak van Griekenland zoals het hoort. Van heerlijk malse souvlaki en gyros tot visgerechten, salades en traditionele specialiteiten uit de Griekse keuken. Gezellig tafelen, een goed glas wijn erbij en je bent er even helemaal uit. Of je kiest voor afhalen en je geniet gewoon thuis. Aphroditi, Griekse gastvrijheid recht uit het hart. Reserveer vandaag nog en beleef het zelf aan de Kapelstraat in Beek en Donk.
2: Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Klaar wakker.
2: Iedere ochtend lekker wakker worden. Klaar wakker. Ronnie Thijssen

Wommerken, Wommerken, Teardrops, de opener van Klaarwakker voor vandaag, de vrijdag 8 mei. Van harte welkom, dit is OSR 920 tot aan 9 uur. Klaarwakker, je weet het, zoals elke dag. Laatste werkdag van de week alweer, we gaan het weekend bijna in. En dat was een mooi vooruitzicht. Hier is Patrick Swayze. She's like

So easy to fall in love, Olivia. Die was dat. Het weer dan van 20 jaar geleden. Het was grijs en mistig die dag met een zwakke wind. De temperatuur bereikte maximaal 16 graden en 's nachts 11. De wind kwam uit het noordoosten. En in de loop van de dag brak wel de zon nog door.

Calling Elvis en Dire Straits. Natuurlijk, eigenlijk overbodig om te vertellen, want iedereen die kent de muziek natuurlijk wel van deze fantastische band. Fischer Z hadden we ook nog hier op OSN 920 en The Worker. En klaarwakker met een kopje koffie zeggen wij goedemorgen, van harte welkom bij de programma's die wij elke dag maken voor je. En 's morgens vroeg muziek om je op weg te helpen richting de rest van de dag. Ook vandaag dus. Hier is Toto.

Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. De Amerikaanse president Trump zegt dat marineschepen een aanval van Iran op Amerikaanse schepen hebben afgeslagen bij de Straat van Hormuz en de Iraanse aanvallers daarbij volledig vernietigd hebben. Bij Israëlische luchtaanvallen in Zuid-Libanon zijn zeker 12 mensen omgekomen, zegt het Libanese ministerie van Gezondheid. Een Amerikaanse handelsrechtbank heeft de importheffingen van president Trump ongeldig verklaard. Volgens de rechters zijn die tarieven van 10% op bijna alle goederen die de Verenigde Staten binnenkomen in strijd met de wet waarop Trump zich beriep. En in het Noord-Hollandse Uithoorn komt tijdelijk cameratoezicht bij de straat waar een asielzoekerscentrum moet komen. De gemeente zegt dat de camera's 2 weken blijven hangen voor de openbare orde en veiligheid. Het weer. Veel zon en een matige oostenwind. In het noordelijk kustgebied een vrij krachtige noordoostenwind. Maximum temperatuur tussen 16 en 19 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

kan jou moeilijk lezen. I can't read you. Daniel Bellingfield hier op overzeggende shirts. En vervolgens nog met Love and Walk Away. Dan gaan we naar het archiefnieuws van deze maand, mei 1955. De Nederlandse regering besluit tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie. En in Den Haag wordt in 2006 een man gearresteerd voor het plannen van een aanslag. En het Groninger Museum, en dat was in 1996, opent een grote overzichtstentoonstelling van de Russische schilder Malevich. En dan de sportvraag van vandaag. Welke Formule 1-coureur won in mei 2006 de Grand Prix van Europa op de Nürburgring in Duitsland? Wie was dat? Weet je dat nog? 2006, Grand Prix van Europa, Formule 1. Straks het antwoord.

Chad Trouble en Behave hierop over zijn 9-2-0. En de sportvraag van vandaag was welke Formule 1 coureur won in 2006 in mei toen de Grand Prix van Europa op de Nürburgring ging. Nou, tegenwoordig zou hij dat niet meer kunnen presteren in de auto die hij nu heeft. Maar toen nog wel, het was Fernando Alonso. Nou, de echte Formule 1 kenner die wist het misschien wel. En anderen nu dus ook. Dit is Frida van ABBA.

0: I Kissed a Girl. En Katy Perry, Beatles ook nog en Frida. En daarmee gaan we richting 8 uur van het nieuws. En de regio breekt. Daarna zijn we terug met deel 2 van Klaarwakker. Daarin 2 van 1. De top 1000 uiteraard, waar we een kijkje in doen. En nu nog Bluff en Sabrina Stark.
1: Kunnen we

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 8 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op OSR 920. De centrale eindexamens beginnen vandaag. 185.000 leerlingen hopen hun middelbare schooltijd af te sluiten met een diploma. Traditiegetrouw heeft scholierenorganisatie LAX de eindexamen klachtenlijn geopend. Voor het eerst komt het LAX ook met een stresslijn. Volgens de organisatie neemt de prestatiedruk onder leerlingen toe. Daarom wil de organisatie een luisterend oor bieden. De stresslijn is een samenwerking met In Je Bol, een online platform voor jongeren over mentale gezondheid. Bij de gemeenteraadsverkiezingen gisteren in het Verenigd Koninkrijk lijkt Labour, de partij van premier Starmer, op een groot verlies af te stevenen. Winst is er voor Reform UK, de anti-immigratiepartij van Nigel Farage, en voor de Groenen. Er zijn nog weinig stemmen geteld. Vanochtend vroeg waren de resultaten bekend van 21 lokale volksvertegenwoordigingen. Maar Labour heeft al 186 zetels verloren en Reform UK er 255 gewonnen. In totaal zijn er zo'n 5000 zetels te verdelen. Zweden wil risicokinderen vanaf 13 jaar elektronisch gaan volgen om zo bendegeweld tegen te gaan. De regering wil met speciale enkelbanden controleren of jongeren zich aan een avondklok houden en uit de buurt blijven van criminelen. In Zweden zetten criminele bendes steeds vaker minderjarigen in voor geweldsmisdrijven. De regering zegt dat jaarlijks zo'n 100 jongeren de elektronische band kunnen krijgen. Maar kinderrechtenorganisaties en UNICEF zijn kritisch op de Zweedse plannen. En in het Noord-Hollandse Uithoorn komt tijdelijk cameratoezicht bij de straat waar een asielzoekerscentrum moet komen. De gemeente zegt dat de camera's 2 weken blijven hangen voor de openbare orde en veiligheid. Gisteren protesteerden ruim 100 mensen tegen de komst van het AZC. Die demonstratie verliep rustig en zonder incidenten. Vorig jaar liep een protest nog uit de hand met vuurwerk richting de politie en meerdere arrestaties. In het AZC wil Uithoorn straks 250 vluchtelingen opvangen. Het weer. Veel zon en een matige oostenwind. In het noordelijk kustgebied een vrij krachtige noordoostenwind. Maximum temperatuur tussen 16 en 19 graden. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrand, regiobreek.
2: Dit is Frank Spijkers met het nieuws uit Laarbeek-Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Het bevrijdingsvuur voor Boekel is in Wageningen opgehaald. Lopers van Runfit, Marga en andere gemeentelopers vertrokken op 4 mei om middernacht om het vuur in Wageningen op te halen. Via een estafetteloop brachten zij het naar Venhorst en Boekel. Rond 9 uur werden de lopers in Venhorst op het plein verwacht voor een eerste tussenstop. Burgemeester en wethouders ontvingen de groep bij de kei, waar het bevrijdingsvuur werd ontstoken en de vrijheid bezongen. De loopgroep vervolgde de weg richting Boekel. Op het evenemententerrein aan de waterval kon ieder lopend of met de fiets aansluiten bij de estafettelopers. Gemert organiseert op 9 en 10 januari 2027 het Nederlands kampioenschap veldrijden. Het parcours rond Kasteel Gemert door het centrum en de kasteeltuinen is dan het strijdtoneel. Dit evenement verbindt historie, topsport en inspiratie. Een unieke beleving. De basis ontstond in 2023 na het WK-goud van Guus van den Einde op de Mixed Relay. Zijn huldiging leidde tot het idee en contact tussen burgemeester Van Veen en de KNWU. RNTC Buitenlust werkt plannen uit en Bas van der Laar stelt het kasteel beschikbaar. Daarmee ontstaat een setting waarin sport en omgeving elkaar versterken. In Gemert-Bakel en omliggende dorpen werd afgelopen jaar zeker 10 bananendozen bloembollen ingezameld. Zaterdag planten vrijwilligers uit de buurt Hagelkruis en Elsendorp de bollen. Het perceel burgemeester Diepstratenlaan Hagelkruis in Bakel werd snel volgezet door buurtbewoners. Gemeentemedewerkers Pat, Rick en Martijn maakten de grond los en zaaiden deze na het planten in met bloemrijk graszaad. Nu is het wachten tot het zaad zijn werk gaat doen en de bollen in het voorjaar een kleurrijke toegang van de buurt wordt. Initiatiefneemster Helmi Kanters hoopt op een kleurrijke toegang van de buurt in het voorjaar. Voor meer nieuws uit Laarbeek-Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek.
3: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek. Jouw elektronica, onze passie.
0: Deze week op Omroep Peelrand TV.
4: Ieder uur zie je het laatste nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel. Peelrand Actueel met info over het verenigingsleven en andere belangrijke gebeurtenissen in de streek. Tekst TV maakt uw info compleet. Te ontvangen online en op jouw tv. Wil je weten hoe? Kijk op omroeppeelrand.nl en mis niks.
0: Bekijk het op tv, online en alle social media. Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920.

The YouTube Kill met de Duran Duran, opener van het tweede gedeelte. Klaarwakker voor vandaag, voor deze vrijdag. Van harte welkom terug. Dit is OSR 920 en dus Klaarwakker.

0: Laydown Sally met Eric Clapton en Miles Smith. Nice to meet you hier in Klaarwakker. Goedemorgen als je er wat later bent bijgekomen. We gaan naar 2 van 1 toe. Vandaag CC Music Factory. Things that make you go hmm. And gonna make you sweat.
1: 1 artiest, 2 nummers. Dit is 2 van 1. 2 van 1.
2: That make you go, hmm.

Twee keer CNC Music Factory hier op OSR 920 in Klaarwakker. Vrijdag is het, weekend komt eraan, het is dichtbij, dat is mooi. Wat ook mooi is, is de muziek van Ben Saunders.

Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. De centrale eindexamens beginnen vandaag. 185.000 leerlingen hopen hun middelbare schooltijd af te sluiten met een diploma. Bij de gemeenteraadsverkiezingen gisteren in het Verenigd Koninkrijk lijkt Labour, de partij van premier Starmer, op een groot verlies af te stevenen. Winst is er voor Reform UK, de anti-immigratiepartij van Nigel Farage, en voor de Groenen. Zweden wil risicokinderen vanaf 13 jaar elektronisch gaan volgen om zo bendegeweld tegen te gaan. De regering wil met speciale enkelbanden controleren of jongeren zich aan een avondklok houden en uit de buurt blijven van criminelen. En in het Noord-Hollandse Uithoorn komt tijdelijk cameratoezicht bij de straat waar een asielzoekerscentrum moet komen. De gemeente zegt dat de camera's 2 weken blijven hangen voor de openbare orde en veiligheid. Het weer. Veel zon en een matige oostenwind. In het noordelijk kustgebied een vrij krachtige noordoostenwind. Maximum temperatuur tussen 16 en 19 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

0: Blow the house down. Nou, laten we dat maar niet doen. Deze ochtend, Living in a Box.
1: Instrumentaaltje en zijn verhaaltje.
0: En daarin vandaag een nummer uit 1964. Het heet Goldfinger. Het komt van John Barry en zijn orchestra. John Barry componeerde dit nummer voor de James Bond film met dezelfde naam. Het orkest speelt een spannende, dramatische sfeer die past bij de Bond films. Shirley Bassey zong de vocale versie, maar dit is dus de instrumentale uitvoering. De naam verwijst naar de film dus en de hoofdrolspeler.

En wat hebben we dit nummer destijds vaak gedraaid, hè, toen het een hit was. Heel vaak op verzoek ook. I Feel Lonely met Sasha en John Barry met zijn orkest zat ervoor. Het instrumentaaltje en zijn verhaaltje van vandaag. Goldfinger, volgende week vrijdag weer zo'n instrumentaal nummer. Leuk is dat.

Nou, we zijn minstroon, hè. Bijna 4,5 minuut lang Tennessee op je toestel. En zo gaan we dan langzaam richting het einde van Klaarwakker voor vandaag en ook voor deze week. Het zit erop. Het was mooi, 5 dagen lang. Doen we volgende week gewoon dunnetjes over. Wij zijn een mooi weekend alvast. Veel plezier straks met de muziekfabriek en alle collega's. Maak wat van je weekend, zou ik willen zeggen. Een van de laatste voor vandaag. Risk It All. Hier is Bruno Mars. For just

0: Cafézaal Kleingeld in Zijtaart is dé ontmoetingsplek voor jong en oud. Of je nu komt voor een gezellig potje dart of biljart, voor een pilsje of om iets moois te vieren, alles is mogelijk in de zalen van Cafézaal Kleingeld. Bij ons kun je feesten zoals jij dat wilt. Loop eens binnen en ervaar zelf onze gastvrijheid. Of geniet van ons verwarmde terras, de patatterij of onze heerlijke weekendmenu's. Cafézaal Kleingeld in Zijtaart. Kijk voor meer info op feestzaal.nl.
1: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
2: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 9 uur.
3: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op OSR 920. De centrale eindexamens beginnen vandaag. 185.000 leerlingen hopen hun middelbare schooltijd af te sluiten met een diploma. Traditiegetrouw heeft scholierenorganisatie LAX de eindexamenklachtenlijn geopend. Voor het eerst komt het LAX ook met een stresslijn. Volgens de organisatie neemt de prestatiedruk onder leerlingen toe. Daarom wil de organisatie een luisterend oor bieden. De stresslijn is een samenwerking met In Je Bol, een online platform voor jongeren over mentale gezondheid. Bij de gemeenteraadsverkiezingen gisteren in het Verenigd Koninkrijk lijkt Labour, de partij van premier Starmer, op een groot verlies af te stevenen. Winst is er voor Reform UK, de anti-immigratiepartij van Nigel Farage, en voor de Groenen. Er zijn nog weinig stemmen geteld. Vanochtend vroeg waren de resultaten bekend van 21 lokale volksvertegenwoordigingen. Maar Labour heeft al 186 zetels verloren en Reform UK er 255 gewonnen. In totaal zijn er zo'n 5000 zetels te verdelen. Zweden wil risicokinderen vanaf 13 jaar elektronisch gaan volgen om zo bendegeweld tegen te gaan. De regering wil met speciale enkelbanden controleren of jongeren zich aan een avondklok houden en uit de buurt blijven van criminelen. In Zweden zetten criminele bendes steeds vaker minderjarigen in voor geweldsmisdrijven. De regering zegt dat jaarlijks zo'n 100 jongeren de elektronische band kunnen krijgen. Maar kinderrechtenorganisaties en UNICEF zijn kritisch op de Zweedse plannen. Bij twee Britten aan boord van het cruiseschip Hondius is het hantavirus vastgesteld. Dat meldt de Britse overheid in een verklaring. Bij nog een andere Brit die niet meer aan boord verblijft, bestaat het vermoeden van een besmetting. Geen van de Britse opvarenden van het cruiseschip Hondius vertonen symptomen, zo staat in de verklaring. Ze worden nauw in de gaten gehouden. Gisteren werd bekend dat bij zeker 5 personen het hantavirus is vastgesteld. 3 mensen, waaronder 2 Nederlanders, zijn overleden. Het weer. Veel zon en een matige oostenwind. In het noordelijk kustgebied een vrij krachtige noordoostenwind. Maximum temperatuur tussen 16 en 19 graden. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
2: Omroep Peelrond, regiobreek.
4: Dit is Frank Spijkers met het nieuws uit Laarbeek-Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. De aanleg van een derde kunstgrasveld bij voetbalvereniging Gemert loopt vertraging op door de aanwezigheid van eekhoornnesten. Dit blijkt uit een recente raadsinformatiebrief van de gemeente Gemert-Bakel. De gemeenteraad wordt daarin bijgepraat over de voortgang, de aangepaste planning en de concrete gevolgen voor de vereniging. Het extra veld is noodzakelijk om de groeiende druk op de bestaande speel- en trainingscapaciteit te verlichten. Een eerder vastgestelde globale planning blijkt inmiddels niet haalbaar. Voor voetbalvereniging Gemert betekent dit dat het veld niet beschikbaar zal zijn aan het begin van het volgende seizoen. Gemert organiseert op 9 en 10 januari 2027 het Nederlands kampioenschap veldrijden. Het parcours rond Kasteel Gemert, door het centrum en de kasteeltuinen, is dan het strijdtoneel. Dit evenement verbindt historie, topsport en inspiratie. Een unieke beleving. De basis ontstond in 2023, na het WK-goud van Guus van den Einde op de Mixed Relay. Zijn huldiging leidde tot het idee en contact tussen burgemeester Van Veen en de KNWU. RNTC Buitenlust werkt plannen uit en Bas van der Laar stelt het kasteel beschikbaar. Daarmee ontstaat een setting waarin sport en omgeving elkaar versterken. Het bevrijdingsvuur voor Boekel is in Wageningen opgehaald. Lopers van Runfit, Marga en andere gemeentelopers vertrokken op 4 mei om middernacht om het vuur in Wageningen op te halen. Via een estafetteloop brachten zij het naar Venhorst en Boekel. Rond 9 uur werden de lopers in Venhorst op het plein verwacht voor een eerste tussenstop. Burgemeester en wethouders ontvingen de groep bij de kei, waar het bevrijdingsvuur werd ontstoken en de vrijheid bezongen. De loopgroep vervolgde de weg richting Boekel. Op het evenemententerrein aan de waterval kon ieder lopend of met de fiets aansluiten bij de estafettelopers. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
2: Omroep Peelrand, regio breek.
5: OSR.
6: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
2: Welkom. Dit is een nieuw uur.
7: OSR 920. Muziekfabriek.
2: Ben van Riel.

0: House Martins in Happy Hour, Philadelphia International All-Stars en Let's Clean Up the Ghetto. Goedemorgen en van harte welkom. Oh, het is alweer vrijdag. En op vrijdag klinkt het leuker, gaat het fijner, gaan we richting jouw weekend, zitten we bijna aan te komen. Ja toch, VU koppelt alle Canvas-systemen los. Hackers nemen alle sites van de universiteit over. En verdacht opgepakt na explosie vuurwerkbom in brievenbus D66 van het partijkantoor. Ja, dat gebeurde gisteravond. Tot 12 uur muziekfabriek. En via de plaat is een verhaal. Leuke berichten, de verjaardagskalender komt allemaal voorbij. En natuurlijk de beste muziek.
1: Ben van Rio.

Samantha Mumba, enig hitje wat ze gemaakt heeft. I'm Right Here, DJ Paul Elstak en Rainbow in the Sky. En DJ Paul Elstak is een keer, was een keer de nummer 1 van Nederland qua DJ's. Maar dat is je niet lang gebleven, nee. Herman Brood, dit is Wild Romance. And I'll Never Be Clever.

0: In de jaren 80 overgedaan door Belle Epoque. Dit was de versie uit de jaren 60 van Los Bravos en Black is Black. Vandaag wisselen zon en wolkenvelden elkaar af in Brabant. En vanmiddag ontstaan er ook enkele stapelwolken. Bij een meest matige oostenwind wordt het maximaal 17 tot 19 graden. Vanavond lossen de wolken op en komende nacht is het helder. De minima bereikt een graad of 5. Morgen, zaterdag dus, zijn er flinke zonnige perioden, maar ook nieuwe stapelwolken. Het wordt nog wat warmer met middagtemperaturen van 20 tot 22 graden. En ook zondag kan het nog 20 graden worden.
1: OSR 920.
2: Van liefhebbers voor liefhebbers.

heel af en toe dan hebben we zo'n lekker rustpuntje in ons programma. En dit was er zo eentje. Don Williams en I Believe in You, Laid Back en Sunshine Reggae. En Chaka Khan en I'm Every Woman. OSR920. Nou, dit klopt niet. Summer is over. Maar de plaat is zo mooi. Hij stond in de lijst. Ik denk, ach, laat hem maar lekker staan. Dusty Springfield hier op OSR.

Tira Bovenzer 920 en Behind Blue Eyes. Zo direct de nieuws van 10 uur, daarna nog 2 uur lang muziekfabriek met onder andere de platen zijn verhaal. Steve Miller Band. Fly Like an Eagle. Tot het nieuws.

0: Zin in een avond echt Grieks genieten? Bij Grieks specialiteitenrestaurant Aphrodite proef je de smaak van Griekenland zoals het hoort. Van heerlijk malse souvlaki en gyros tot visgerechten, salades en traditionele specialiteiten uit de Griekse keuken. Gezellig tafelen, een goed glas wijn erbij en je bent er even helemaal uit. Of je kiest voor afhalen en je geniet gewoon thuis. Aphrodite, Griekse gastvrijheid recht uit het hart. Reserveer vandaag nog en beleef het zelf aan de Kapelstraat in Beek en Donk.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 10 uur.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op OSR 920. Premier Jette noemt het gooien van een vuurwerkbom door de brievenbus van het D66-partijkantoor een kansloze actie. Jette zei voor aanvang van de ministerraad dat er veel schade is en dat de mensen bij een sprekersavond van de Jonge Democraten erg geschrokken zijn. Gisteravond was de tweede keer in 9 maanden tijd dat het D66-bureau doelwit was van een actie. Rond het asielprotest op het Malieveld in september werd het kantoor bekogeld met stenen. Rusland gaat ondanks het tijdelijke staakt het vuren door met aanvallen op Oekraïne, meldt de Oekraïense president Zelensky. Volgens hem zijn meer dan 140 aanvallen op frontlinies gemeld. Ook vonden ruim 850 aanvallen met drones plaats. Rusland meldt op zijn beurt dat het vannacht honderden Oekraïense drones heeft onderschept. Morgen is de dag van de overwinning in Rusland, waarvoor president Poetin een tijdelijk bestand heeft afgekondigd. In Oekraïne ging het bestand woensdag al in. Nederland telt ruim 2500 mensen die ouder zijn dan 100, heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek berekend. Het aantal 100-plussers is de afgelopen 5 jaar stabiel gebleven. Voor het overgrote deel gaat het om vrouwen, bijna 2100. Van vrouwen is bekend dat ze een hogere levensverwachting hebben dan mannen. Het verschil tussen man en vrouw liep vooral op tussen 1950 en 1970 en hing samen met het vele roken van de mannen toen. Bij 2 Britten aan boord van het cruiseschip Hondius is het hantavirus vastgesteld. Dat meldt de Britse overheid in een verklaring. Bij nog een andere Brit die niet meer aan boord verblijft, bestaat het vermoeden van een besmetting. Geen van de Britse opvarenden van het cruiseschip Hondius vertonen symptomen, zo staat in de verklaring. Ze worden nauw in de gaten gehouden. Gisteren werd bekend dat bij zeker 5 personen het hantavirus is vastgesteld. 3 mensen, waaronder 2 Nederlanders, zijn overleden. Het weer. Veel zon en een matige oostenwind. In het noordelijk kustgebied een vrij krachtige noordoostenwind. Maximum temperatuur tussen 16 en 19 graden. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
1: Omroep Peelrond, regiobreek.
3: Dit is Frank Spijkers met het nieuws uit Laarbeek-Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Klaar voor een ouderwets gezellige hemelvaartsdag? In Aarle-Rikstel bij het jongerencentrum Oja hoef je op donderdag 14 mei niet ver te zoeken voor de perfecte combinatie van dorpse gezelligheid en een stevig feestje. Terwijl de traditionele jaarmarkt het dorp transformeert in een sfeervol lint van kraampjes en snuisterijen, bereidt jongerencentrum zich voor op een middag vol energie. Zodra de voeten moe zijn van het slenteren over de markt, gooit Oja de deuren wagenwijd open. Vanaf 2 uur gaat het dak er officieel af. Geen verre import, maar de eigen DJ's van het huis gaan achter de knoppen knallen. Het bevrijdingsvuur voor Boekel is in Wageningen opgehaald. Lopers van Runfit, Marga en andere gemeentelopers vertrokken op 4 mei om middernacht om het vuur in Wageningen op te halen. Via een estafetteloop brachten zij het naar Venhorst en Boekel. Rond 9 uur werden de lopers in Venhorst op het plein verwacht voor een eerste tussenstop. Burgemeester en wethouders ontvingen de groep bij de kei, waar het bevrijdingsvuur werd ontstoken en de vrijheid bezongen. De loopgroep vervolgde de weg richting Boekel. Op het evenemententerrein aan de waterval kon ieder lopend of met de fiets aansluiten bij de estafettelopers. In de gemeente Boekel is een omgevingsvergunning aangevraagd voor de locatie Neerbroek 15C. Deze aanvraag, officieel ingediend op 29 april, betreft expliciet het afwijken van de thans geldende regels zoals vastgelegd in het omgevingsplan. De initiële indiening van de aanvraag heeft direct betrekking op vergunningplichtige activiteiten die gepland zijn of reeds plaatsvinden op het adres Neerbroek 15C in Boekel. Belanghebbenden dienen er rekening mee te houden dat het momenteel niet mogelijk is om bezwaar aan te tekenen tegen deze specifieke aanvraag. Voor meer nieuws uit Laarbeek-Boekel en Geemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, Regio Break. Welkom, dit is een nieuw uur.
4: OSR 920, Muziekfabriek.
1: Ben van Riel.

0: Blijft mooi dit. Alanis Morissette. And isn't it ironic? Eurythmics samen met Aretha Franklin and Sisters Are Doing It For Themselves.
1: Ben van Riel.
0: Vandaag wisselen zon en wolkenvelden elkaar af in Brabant. Vanmiddag ontstaan er nog enkele stapelwolken. Tot 17 tot 19 graden. Goedemorgen. What's up?

0: Even een rustpuntje in dit uur met Gilbert O'Sullivan en... Ja, zo heette die, Eau Claire. Modern Romance hadden ook nog een Queen of the Rapping Scene op OSR 920. Muziekfabriek tot om 12 uur, het is vrijdag. En op vrijdag gaat het leuker, gaan we richting jouw weekend.
1: I know what you're doing, when you flip your hair like that. Body language so fluent.

Dit is OSR 920. Jij hoort bij ons. Muziekfabriek. Muziekfabriek. OSR 920.

0: kende natuurlijk ook van Dan Hartman. Dit was Joshie van Take That en Lulu en Relight My Fire. Half elf, dus tijd voor...
1: De plaat en zijn verhaal.
2: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
3: Ja, soms doe je dingen waar je later spijt van krijgt. Mij is dat ook overkomen. Een tijd geleden heb ik iemand uit mijn leven verbannen... maar nu bekruipt me steeds meer het gevoel dat dat geen goede zet is geweest. Ik weet niet waarom ik de dingen deed die ik heb gedaan. Laat staan dat ik kan begrijpen waarom ik al die nare dingen heb geroepen. Ach, het zal mijn trots wel zijn geweest. Die kan soms zo scherp zijn als een mes dat je ziel langzaam doorboort. En woorden kunnen af en toe net zo dodelijk zijn als wapens. Wat gebeurd is, is nou eenmaal gebeurd. Dat valt achteraf niet meer te veranderen. Jij gooide de deur achter je dicht en ik hield mezelf voor dat ik dat helemaal niet erg vond. Maar in werkelijkheid verloor ik alles wat ik had en stortte mijn leven compleet in elkaar. Misschien had ik je gewoon moeten zeggen dat het me speet. Zou je dan zijn gebleven? Maar ja, ik durfde mijn excuus niet aan te bieden. Daar was ik veel te koppig en veel te trots voor. Bovendien was ik ook nog gesteken blind, omdat ik niet doorhad dat ik mijn hele leven overboord had gegooid op dat moment. Soms maak ik mezelf gek met de gedachte dat ik de klok zou kunnen terugdraaien. Dat ik al die nare woorden zou kunnen terugnemen. En dan zou jij misschien wel bij me gebleven zijn. Misschien hield je dan zelfs weer van me, zoals je dat vroeger ook altijd al deed. Het is een gedachte die me gek maakt. Want de klok kan niet teruggezet worden. Die tikt gewoon verder. Ook zonder jou.

Het is vrijdagochtend. Even de gitaar erbij. Lekker toch? Van Halen, Running with the Devil, Pussycat en Doing La Bamba. En we hadden ook nog de platen, zo vooral met Cher. En if I could turn back time. OSR 920 uit de 70s. Sly en The Family Stone.

Aerosmith en Crazy. Vanessa draaiden we ook nog. Lang geleden. En Upside Down, de seksbom van het seksbommetje van destijds. Ja, de jaren 80 alweer. Zorg ik het nieuws van 11 uur. Daarna nog een uur lang muziekfabriek met onder andere de verjaardagskalender. Richie Family. Tot het nieuws. American Generation.

0: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
1: Dit is OSR 920. Met het radionieuws van 11 uur.
2: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op OSR 920. Premier Jette noemt het gooien van een vuurwerkbom door de brievenbus van het D66-partijkantoor een kansloze actie. Jette zei voor aanvang van de ministerraad dat er veel schade is en dat de mensen bij een sprekersavond van de Jonge Democraten erg geschrokken zijn. Gisteravond was de tweede keer in 9 maanden tijd dat het D66-bureau doelwit was van een actie. Rond het asielprotest op het Malieveld in september werd het kantoor bekogeld met stenen. Rusland gaat ondanks het tijdelijke staakt het vuren door met aanvallen op Oekraïne, meldt de Oekraïense president Zelensky. Volgens hem zijn meer dan 140 aanvallen op frontlinies gemeld. Ook vonden ruim 850 aanvallen met drones plaats. Rusland meldt op zijn beurt dat het vannacht honderden Oekraïense drones heeft onderschept. Morgen is de dag van de overwinning in Rusland, waarvoor president Poetin een tijdelijk bestand heeft afgekondigd. In Oekraïne ging het bestand woensdag al in. Nederland telt ruim 2500 mensen die ouder zijn dan 100, heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek berekend. Het aantal 100-plussers is de afgelopen 5 jaar stabiel gebleven. Voor het overgrote deel gaat het om vrouwen, bijna 2100. Van vrouwen is bekend dat ze een hogere levensverwachting hebben dan mannen. Het verschil tussen man en vrouw liep vooral op tussen 1950 en 1970 en hing samen met het vele roken van de mannen toen. Oplichters profiteren van het faillissement van woonwebwinkel Fonk. Via advertenties op TikTok en Instagram worden consumenten met beloftes van 90% korting naar een frauduleuze website gelokt. Bij de fraudehelpdesk zijn hierover al de eerste meldingen binnengekomen, meldt het AD. Internetcriminelen proberen via phishing in te breken en betaalgegevens te stelen. De politie heeft de nepshop als malafide geregistreerd en de website is inmiddels uit de lucht. Het weer. Veel zon en een matige oostenwind. In het noordelijk kustgebied een vrij krachtige noordoostenwind. Maximum temperatuur tussen 16 en 19 graden. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
1: Omroep Peelrond, regiobreek.
3: Dit is Frank Spijkers met het nieuws uit Laarbeek-Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrond. Gemert organiseert op 9 en 10 januari 2027 het Nederlands kampioenschap veldrijden. Het parcours rond Kasteel Gemert door het centrum en de kasteeltuinen is dan het strijdtoneel. Dit evenement verbindt historie, topsport en inspiratie. Een unieke beleving. De basis ontstond in 2023 na het WK-goud van Guus van den Einde op de Mixed Relay. Zijn huldiging leidde tot het idee en contact tussen burgemeester Van Veen en de KNWU. RNTC Buitenlust werkt plannen uit en Bas van der Laar stelt het kasteel beschikbaar. Daarmee ontstaat een setting waarin sport en omgeving elkaar versterken. In de vroege ochtend van donderdag 7 mei heeft een ongeval plaatsgevonden aan de steenakker in Oplo. Het betrof een forse aanrijding tussen een personenauto en een vrachtwagen. De weg was in beide richtingen afgesloten tussen Elsendorp en de locatie van het incident. De rijbaan lag bezaaid met brokstukken terwijl de personenauto totaal los was en de vrachtwagen aanzienlijke schade heeft opgelopen. Een persoon raakte gewond en is met een ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Zowel de auto als de vrachtwagen werden afgesleept door een berger. Als gevolg van het incident was er tijdelijk geen doorgang mogelijk. Donderdagmiddag is er aan de Elisabethplaats in Gemert een man aangehouden. De man had bij de Lidl aan de Grootmeesterstraat voor ruim €190 aan boodschappen meegenomen en vergat hierbij af te rekenen. Toen winkelpersoneel de man daarop aansprak, ging hij er vandoor zonder de spullen. Korte tijd later is de man bij de Nettorama opgepakt voor opnieuw een winkeldiefstal. Volgens een getuige zou de man er ook met een elektrische fiets vandoor willen gaan, maar werd hij op tijd aangehouden. De politie kwam ter plaatse en heeft de man aangehouden. Voor meer nieuws uit Laarbeek-Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand. Regiobreek. OSR 920.
4: Dit programma wordt u aangeboden door M. van der Heijden, Autocentrum Zijtaart.
5: Deze week op Omroep Peelrand TV.
4: Ieder uur zie je het laatste nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel. Peelrand Actueel met info over het verenigingsleven en andere belangrijke gebeurtenissen in de streek. Tekst TV maakt uw info compleet. Te ontvangen online en op jouw tv. Wil je weten hoe? Kijk op omroeppeelrand.nl en mis niks.
5: Bekijk het op tv, online en alle social media.
6: Wil je je muur in één dag transformeren tot iets luxueus? Ontdek de hoogwaardige wandpanelen van Lixer. 100% waterdicht, onderhoudsarm en razendsnel te monteren. Kies uit marmerlook, betonlook of andere luxe stijlen en geef elke ruimte een stijlvolle, exclusieve uitstraling. Montage zonder breekwerk. Snel, strak en efficiënt. Met Lixer wandpanelen bespaar je tijd en kosten en kies je voor duurzaam design met een hoogwaardige afwerking. Bezoek onze showroom in Gemert of kijk op lixer.nl.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
7: OSR 920. Muziekfabriek.
1: Ben van Riel.

0: waren met The Who en Substitute.
1: Ben van Riel.
0: Vandaag wisselen zon en wolkenvelden elkaar af in Brabant. Vanmiddag ontstaan er ook nog wat stapelwolken. En bij een meest matige oostenwind wordt het minimaal en maximaal 17 tot 19 graden. Niemand.

Casserole Maneuvers in the Dark en Forever Live and Die. Tommy Thomas en zijn versie van Why Can We Live Together. Dat zeggen we tegen mevrouw van Stijn, dame, die is jarig vandaag en lid van onze vriendenclub. Wil jij dat ook? Kijk even op onze website osr920.nl. En we draaien een plaat voor jou. Sander en Kim.

8 is vrijdag, langzaam maar zeker wandelen wij jouw weekend binnen met de Spice Girls en Say You'll Be There. 8 mei 2026 is vandaag de internationale dag van het Rode Kruis en het is de dag van de heftruckchauffeur.

Heb je de film ooit gezien over het leven van Ritchie Valens? Zeer de moeite waard. La Bamba, zo heette die plaat. 8 mei 2005, hoog bezoek in Limburg. De Amerikaanse president Bush is op bezoek in Magraten voor de 60-jarige herdenking van de bevrijding. En 8 mei 2001, Jomanda wordt ontslagen bij Jorin. Ze had de indruk gewekt dat kijkers live in de uitzending konden komen met hun problemen. Maar dat klopte niet, want het programma was opgenomen.

0: vines, because you're mine, I walk the line.
1: De man met die hele lage stem, Johnny Cash. En I Walk the Line, gelijknamige film, is jaren terug uitgebracht. En als je ooit eens tijd hebt, moet je hem bekijken. Die film is meer dan de moeite waard. Had ook nog live Garrett, daarna was Made for Dancing. Zo direct na het nieuws, Leo van den Boom met zijn broodjeszaak. Ik zou zeggen, prettig weekend. Spreken we elkaar wel ergens. En anders maandagmorgen weer voor een verse aflevering van Muziekfabriek.

0: Dit programma werd u aangeboden door Autocentrum M. van der Heijden Zijtaart.
1: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
2: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 12 uur.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op OSR 920. Volgens volksgezondheidsminister Sophie Hermans worden alle mensen die aan boord waren van het KLM-vliegtuig waarin een Nederlandse vrouw met het hantavirus zo'n 3 kwartier aanwezig was in de gaten gehouden. De GGD heeft contact met die passagiers. Op 25 april werd aan boord van de vlucht besloten dat de vrouw te ziek was om mee naar Amsterdam te vliegen en zij werd in Zuid-Afrika in een ziekenhuis opgenomen waar ze een dag later overleed. Eerder was zij aan boord van het cruiseschip Hondius. De advocaat-generaal adviseert aan de Hoge Raad dat mensen die niet op tijd bezwaar tegen de onwettige Box 3-heffing hebben gemaakt, geen compensatie hoeven te krijgen. Later zal de Hoge Raad uitspraak doen. In 2021 oordeelde de Hoge Raad dat de vermogensrendementsheffing in Box 3 tussen 2017 tot en met 2020 onwettig was. Mensen die bezwaar hadden gemaakt hadden recht op compensatie. Mensen die dat niet hadden gedaan wilden dat ook. Vaak neemt de Hoge Raad het advies van de advocaat-generaal over. Tanken aan de pomp is iets goedkoper geworden. Dit komt door een daling van de olieprijzen doordat er hoop ontstaan is dat de oorlog in het Midden-Oosten snel beëindigd zal worden. De adviesprijs van een liter benzine is met 1,1 cent gedaald en kost nu ruim €2,61. Diesel daalde met 3,5 cent en daarvoor betaalt men nu €2,52. De adviesprijs geldt over het algemeen bij de tankstations langs de snelweg. Elders in het land betaalt men minder. Ruim 30 schepen van de Global Summit Flotilla zijn vanaf Kreta vertrokken. Er wordt naar Turkije gevaren voor een technische tussenstop. Vorige week hield Israël meer dan 20 schepen bij Kreta tegen. De flotilla was met hulpgoederen onderweg naar Gaza. 179 activisten werden op Kreta afgezet. 2 actievoerders zijn mee naar Israël genomen en zitten vast. De organisatie van de flotilla zegt dat meerdere activisten melding hebben gemaakt van seksueel en fysiek geweld door Israëlische militairen. Het weer, het blijft droog en er zijn zonnige momenten. Bij een zwak tot matige oostenwind wordt het een graad of 19. Op de Wadden kan het stevig waaien. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: Omroep Peelrand, regiobreek.
4: Dit is Frank Spijkers met het nieuws uit Laarbeek-Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Het bevrijdingsvuur voor Boekel is in Wageningen opgehaald. Lopers van Runfit, Marga en andere gemeentelopers vertrokken op 4 mei om middernacht om het vuur in Wageningen op te halen. Via een estafetteloop brachten zij het naar Venhorst en Boekel. Rond 9 uur werden de lopers in Venhorst op het plein verwacht voor een eerste tussenstop. Burgemeester en wethouders ontvingen de groep bij de kei, waar het bevrijdingsvuur werd ontstoken en de vrijheid bezongen. De loopgroep vervolgde de weg richting Boekel. Op het evenemententerrein aan de waterval kon ieder lopend of met de fiets aansluiten bij de estafettelopers. Gemert organiseert op 9 en 10 januari 2027 het Nederlands kampioenschap veldrijden. Het parcours rond Kasteel Gemert door het centrum en de kasteeltuinen is dan het strijdtoneel. Dit evenement verbindt historie, topsport en inspiratie. Een unieke beleving. De basis ontstond in 2023 na het WK-goud van Guus van den Einde op de Mixed Relay. Zijn huldiging leidde tot het idee en contact tussen burgemeester Van Veen en de KNWU. RNTC Buitenlust werkt plannen uit en Bas van der Laar stelt het kasteel beschikbaar. Daarmee ontstaat een setting waarin sport en omgeving elkaar versterken. Donderdagmiddag is er aan de Elisabethplaats in Gemert een man aangehouden. De man had bij de Lidl aan de Grootmeesterstraat voor ruim €190 aan boodschappen meegenomen en vergat hierbij af te rekenen. Toen winkelpersoneel de man daarop aansprak, ging hij er vandoor zonder de spullen. Korte tijd later is de man bij de Netorama opgepakt voor opnieuw een winkeldiefstal. Volgens een getuige zou de man er ook met een elektrische fiets vandoor willen gaan, maar werd hij op tijd aangehouden. De politie kwam ter plaatse en heeft de man aangehouden. Voor meer nieuws uit Laarbeek-Boekel en Geemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
2: Omroep Peelrand, regiobreek. Reclame maken op de radio? Dat is veel goedkoper dan je denkt. Ga naar osr920.nl en vraag een informatiepakket aan. Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. Broodje OSR.
2: Leo van den

0: swingende start met deze disco-klassieker uit de jaren 70 van Patrick Hernandez, Born to be Alive. En daarmee zijn we dus begonnen aan de laatste aflevering van Broodje OSR van deze week alweer. Het is vrijdagmiddag, bijna weekend. Dat is juist drie uur lang genoten van Ben van Riel. En zijn muziekfabriek opent maandagmorgen weer. Tot twee uur dus, muziek tijdens de lunch. En dan Patrick Hernandez doen we deze oude hit van Marvin Gaye en Timmy Terrell uit 1967. Gezongen ditmaal door de Boys Town Gang. Dit is Ain't No Mountain High Enough. Een hele goede middag.
1: If you need me, call me. No matter where you are, no matter how far. Just call my name.

een Nederlandstalige plaat van dit moment. Chris Cross Amsterdam, bijgestaan door Jan Smit en Frans Bauer, naar de Canadese Bruce Springsteen. Een beetje romantiek op deze vrijdagmiddag. Brian Adams, have you ever really loved a woman? De zender vol muzikale herinneringen, nu verder met de plaat uit de jaren 60. Dit is T-Rex en

muziek uit de jaren 80. De hit van EBC van het welbekende album Lexicon of Love. Hoorde je The Look of Love en zometeen hoor je de hoofdpunten uit het radio nieuws van deze vrijdag 8 mei. Daarbij ook de weersverwachting. Daarvoor nog

0: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Volgens volksgezondheidsminister Sophie Hermans worden alle mensen die aan boord waren van het KLM-vliegtuig waarin een Nederlandse vrouw met het hantavirus zo'n 3 kwartier aanwezig was, in de gaten gehouden. De GGD heeft contact met die passagiers. De advocaat-generaal adviseert aan de Hoge Raad dat mensen die niet op tijd bezwaar tegen de onwettige Box 3-heffing hebben gemaakt, geen compensatie hoeven te krijgen. Tanken aan de pomp is iets goedkoper geworden. Dit komt door een daling van de olieprijzen doordat er hoop ontstaan is dat de oorlog in het Midden-Oosten snel beëindigd zal worden. Ruim 30 schepen van de Global Summit Flotilla zijn vanaf Kreta vertrokken. Er wordt naar Turkije gevaren voor een technische tussenstop. Vorige week hield Israël meer dan 20 schepen bij Kreta tegen. Het weer, het blijft droog en er zijn zonnige momenten. Bij een zwak tot matige oostenwind wordt het een graad of 19. Op de Wadden kan het stevig waaien. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.
1: Broodje OSR. Broodje OSR.

Deze plaat kun je het hele jaar doordraaien, is niet aan een tijd gebonden. Earth, Winterfire en de disco-klassieker September. En zometeen starten we het feest van het weekend. Dat doen we zo meteen met Pink. Daarvoor van het album Out of Time, de mooiste die ze ooit maakte. R.E.M. and Losing My Religion.

Dus de enigste hit die we tegenkomen van deze Leon Haywood. Don't push it, don't force it. We gaan wat muziek draaien van Vaderlands Bodem. De man met een gouden stem, Danny Vera. En wrijving geeft glans, zegt hij. Het nummer Pressure Make Die.

The Stolen Dance, dat was de plaat van zojuist. Milky Chance, gevolgd door Ellen Price en Georgie Fame met Rosetta van een hele tijd geleden. Ik ruik de aroma van de koffie, ik ga ervan genieten. En in de tussentijd hier op Oorza 920 het nieuws en het nieuws uit de regio van 1 uur. En daar ben ik weer snel bij u terug voor deel 2 van Broodjozer. Wat mij betreft graag de song in de laatste dit uur is

0: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek. Jouw elektronica, onze passie.
1: Zin in een avond echt Grieks genieten? Bij Grieks specialiteitenrestaurant Aphrodite proef je de smaak van Griekenland zoals het hoort. Van heerlijk malse souvlaki en gyros tot visgerechten, salades en traditionele specialiteiten uit de Griekse keuken. Gezellig tafelen, een goed glas wijn erbij en je bent er even helemaal uit. Of je kiest voor afhalen en je geniet gewoon thuis. Aphrodite, Griekse gastvrijheid recht uit het hart. Reserveer vandaag nog en beleef het zelf aan de Kapelstraat in Beek en Donk.
2: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
3: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 1 uur.
4: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op OSR 920. Verschillende onderwijsinstellingen hebben na de grote hack bij onderwijssoftware Canvas maatregelen genomen. De Universiteit van Amsterdam, de Erasmus Universiteit Rotterdam en de Vrije Universiteit Amsterdam hebben de Canvas-omgevingen geblokkeerd. Afgelopen week werden de gegevens van studenten en medewerkers van 9000 onderwijsinstellingen wereldwijd gestolen. Het gaat om namen, mailadressen en mogelijk student- en medewerkersnummers. De eigenaar van het datacentrum North Sea in Almere, waar gisteren brand woedde, is nog steeds bezig met de inventarisatie van de schade. Gisteravond werd het zijn brandmeester gegeven. Het bedrijf zet alle zeilen bij om de stroomvoorziening en de netwerkverbinding te herstellen. De brand woedde in een technische ruimte en niet in de ICT-systemenruimte. Het is nog onduidelijk wanneer alle systemen weer hersteld zullen zijn. Oekraïense autoriteiten melden dat in de omgeving van de kerncentrale van Tsjernobyl na een ongeluk met een drone een grote natuurbrand is uitgebroken. Het vuur woedt in een nucleaire exclusiezone. Sinds de ramp met de kerncentrale in 1986 ligt het gebied er grotendeels verlaten bij. De brandweer probeert zo goed en zo kwaad als dat gaat het vuur te blussen, maar vanwege mogelijke landmijnen en harde windstoten is dat niet eenvoudig. Er is volgens de hulpdiensten geen ongebruikelijk hoog stralingsniveau gemeten. De Duitse regionale omroep Südwestrundfunk meldt een gijzeling bij een Volksbank-filiaal in Sinti. De politie denkt dat er meerdere daders en gijzelaars zijn. De politie is massaal uitgerukt en het centrum van de plaats is afgesloten. De krant Bild meldt dat een gewapende man toesloeg toen een geldtransport bij de bank stopte en een medewerker uitstapte om het bankgebouw binnen te gaan. Hij werd vervolgens bedreigd. Er zijn door de politie speciale eenheden opgeroepen. Het weer, het blijft droog en er zijn zonnige momenten. Bij een zwak tot matige oostenwind wordt het een graad of 19. Op de Wadden kan het stevig waaien. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
3: Omroep Peelrond, regiobreek.
5: Dit is Frank Spijkers met het nieuws uit Laarbeek-Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrond. De aanleg van een derde kunstgrasveld bij voetbalvereniging Gemert loopt vertraging op door de aanwezigheid van eekhoornnesten. Dit blijkt uit een recente raadsinformatiebrief van de gemeente Gemert-Bakel. De gemeenteraad wordt daarin bijgepraat over de voortgang, de aangepaste planning en de concrete gevolgen voor de vereniging. Het extra veld is noodzakelijk om de groeiende druk op de bestaande speel- en trainingscapaciteit te verlichten. Een eerder vastgestelde globale planning blijkt inmiddels niet haalbaar. Voor voetbalvereniging Gemert betekent dit dat het veld niet beschikbaar zal zijn aan het begin van het volgende seizoen. Donderdagmiddag is er aan de Elisabethplaats in Gemert een man aangehouden. De man had bij de Lidl aan de Grootmeesterstraat voor ruim €190 aan boodschappen meegenomen en vergat hierbij af te rekenen. Toen winkelpersoneel de man daarop aansprak, ging hij er vandoor zonder de spullen. Korte tijd later is de man bij de Nettorama opgepakt voor opnieuw een winkeldiefstal. Volgens een getuige zou de man er ook met een elektrische fiets vandoor willen gaan, maar werd hij op tijd aangehouden. De politie kwam ter plaatse en heeft de man aangehouden. In Gemert-Bakel en omliggende dorpen werd afgelopen jaar zeker 10 bananendozen bloembollen ingezameld. Zaterdag planten vrijwilligers uit de buurt Hagelkruis en Elsendorp de bollen. Het perceel, burgemeester Diepstratenlaan Hagelkruis in Bakel, werd snel volgezet door buurtbewoners. Gemeentemedewerkers Pat, Rick en Martijn maakten de grond los en zaaiden deze na het planten in met bloemrijk graszaad. Nu is het wachten tot het zaad zijn werk gaat doen en de bollen in het voorjaar een kleurrijke toegang van de buurt wordt. Initiatiefneemster Helmi Kanters hoopt op een kleurrijke toegang van de buurt in het voorjaar. Voor meer nieuws uit Laarbeek-Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
3: Omroep Peelrand, regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
6: OSR 920. Broodje OSR.
3: Leo van den Boom.

automatisch. Fleming was dat, zo'n heerlijke Nederlandstalige hit van niet zo lang geleden. Daarvoor Buddy Guy en Mustang Sally. Dit is Ons 920 op de vrijdagmiddag met zometeen het rustpunt. Dit uur, dat wordt een oudje van Gila Black. Daarvoor gaan we naar Detroit, dat doen we met de Spitters.

0: ooit ook een hele grote hit door de formatie Guys and Dolls. Dit was de originele You're My World van Cilla Black. Zometeen de hoofdpunten uit het raden. Nu is het bij ook de weersverwachting, daarvoor nog deze van Duffy.
1: Where

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Verschillende onderwijsinstellingen hebben na de grote hack bij onderwijssoftware Canvas maatregelen genomen. Afgelopen week werden de gegevens van studenten en medewerkers van 9000 onderwijsinstellingen wereldwijd gestolen. De eigenaar van het datacentrum North Sea in Almere, waar gisteren brand woedde, is nog steeds bezig met de inventarisatie van de schade. Gisteravond werd het zijn brandmeester gegeven. Oekraïense autoriteiten melden dat in de omgeving van de kerncentrale van Tsjernobyl na een ongeluk met een drone een grote natuurbrand is uitgebroken. Het vuur woedt in een nucleaire exclusiezone. De Duitse regionale omroep Südwestrundfunk meldt een gijzeling bij een Volksbank-filiaal in Sinzig. De politie denkt dat er meerdere daders en gijzelaars zijn. Het weer, het blijft droog en er zijn zonnige momenten. Bij een zwak tot matige oostenwind wordt het een graad of 19. Op de Wadden kan het stevig waaien. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

allergrootste hits komen voorbij. Ook op deze vrijdagmiddag bij OZ9 2-0 tijdens Broodje Over Zee. Rock van de formatie Kiss uit 1979 van het welbekende album Dynasty. I Was Made For Loving You. Dat is op meteen Mason Laser, Nyla en Fuse ODG. Had het een hele mond vol. Light It Up, daar gaan we zo meteen naar luisteren. Maar eerst even naar deze oude hit van Bonnie Tyler. Opnieuw uitgebracht destijds door Nicky French. Dit is Total Eclipse of the Heart.

your shine. 5 star. Ja, of het nou gaat regenen of de zon gaat schijnen in het weekend, dat is wel fijn. Maar 2 dagen vrij, dat is toch heerlijk. Mooi vooruitzicht. Dit is OSN 920 met nu de nieuwe Jennifer Lopez.

En het vlog weer voorbij de laatste twee uurtjes. Katrina de Weef, juist Love Shine and Light, gevolgd door Daniel Boone van een tijd geleden alweer en The Beautiful Sunday. Maandag is er weer een nieuwe aflevering van Broodjongens er. En daartussenin is het weekend. Genieten van heel veel leuke collega's en leuke programma's. Met op zondag natuurlijk vinyl vanaf 10 uur tot 6. En zo meteen, na het nieuws van 2 uur, is dat met OSR in de middag. Geniet van Peter Derksen van Martin Huybers. Maak er een mooi weekend van. Wat mij betreft, graag tot maandag. En de laatste voor mij vandaag is Level 42. Dit is Love Games.

0: Wil je je muur in één dag transformeren tot iets luxueus? Ontdek de hoogwaardige wandpanelen van Lixer. 100% waterdicht, onderhoudsarm en razendsnel te monteren. Kies uit marmerlook, betonlook of andere luxe stijlen en geef elke ruimte een stijlvolle, exclusieve uitstraling. Montage zonder breekwerk. Snel, strak en efficiënt. Met Lixer wandpanelen bespaar je tijd en kosten en kies je voor duurzaam design met een hoogwaardige afwerking. Bezoek onze showroom in Gemert of kijk op lixer.nl.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 2 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op OSR 920. Zodra de laatste passagier van boord is, moet het Nederlandse cruiseschip Hondius meteen naar Nederland doorvaren. Dat laat de regionale leider van de Canarische eilanden weten. Het cruiseschip waarop het hantavirus uitbrak, wordt zondag bij Granadilla op Tenerife verwacht. Van daaruit worden alle passagiers naar een vliegveld gebracht. De passagiers blijven aan boord zolang het vliegtuig nog niet geland is. Vanmiddag praat Spanje met Nederland en moet alle onduidelijkheid worden weggenomen over wat er met het schip gaat gebeuren. Het dagelijks bestuur van de Europese Commissie heeft richtlijnen gepresenteerd voor onder andere de luchtvaartbranche vanwege de hoge brandstofprijzen. Dit zijn geen nieuwe bindende regels, maar maken de bestaande EU-wetgeving duidelijker. Als vluchten komen te vervallen, hebben passagiers recht op omboeking, terugbetaling of terugreis. De luchtvaartmaatschappijen kunnen alleen vrijgesteld worden als de annulering door bijzondere omstandigheden veroorzaakt worden. Denk bijvoorbeeld aan een lokaal brandstoftekort. De hoge brandstofprijzen moeten niet als uitzonderlijke omstandigheid beschouwd worden. Een woordvoerder van de rechtbank Limburg laat weten dat een vrouw die verdacht wordt van het doodsteken van haar dochter in hun woning in Blerik 90 dagen langer blijft vastzitten. Het Openbaar Ministerie verdenkt de vrouw ervan het 14-jarige meisje op 20 april te hebben gedood. De vader blijft wel verdachte in het onderzoek, maar is op vrije voeten. Zijn rol in deze fatale zaak wordt nog nader onderzocht. Oekraïense autoriteiten melden dat in de omgeving van de kerncentrale van Tsjernobyl na een ongeluk met een drone een grote natuurbrand is uitgebroken. Het vuur woedt in een nucleaire exclusiezone. Sinds de ramp met de kerncentrale in 1986 ligt het gebied er grotendeels verlaten bij. De brandweer probeert zo goed en zo kwaad als dat gaat het vuur te blussen, maar vanwege mogelijke landmijnen en harde windstoten is dat niet eenvoudig. Er is volgens de hulpdiensten geen ongebruikelijk hoog stralingsniveau gemeten. Het weer, het blijft droog en er zijn zonnige momenten. Bij een zwak tot matige oostenwind is het een graad of 19. Op de Wadden kan het stevig waaien. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: Omroep Peelrond, regiobreek.
3: Dit is Frank Spijkers met het nieuws uit Laarbeek-Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrond. Klaar voor een ouderwets gezellige hemelvaartsdag? In Aarle-Rikstel bij het jongerencentrum Oja hoef je op donderdag 14 mei niet ver te zoeken voor de perfecte combinatie van dorpse gezelligheid en een stevig feestje. Terwijl de traditionele jaarmarkt het dorp transformeert in een sfeervol lint van kraampjes en snuisterijen, bereidt jongerencentrum zich voor op een middag vol energie. Zodra de voeten moe zijn van het slenteren over de markt, gooit Oja de deuren wagenwijd open. Vanaf 2 uur gaat het dak er officieel af. Geen verre import, maar de eigen DJ's van het huis gaan achter de knoppen knallen. Het bevrijdingsvuur voor Boekel is in Wageningen opgehaald. Lopers van Runfit, Marga en andere gemeentelopers vertrokken op 4 mei om middernacht om het vuur in Wageningen op te halen. Via een estafetteloop brachten zij het naar Venhorst en Boekel. Rond 9 uur werden de lopers in Venhorst op het plein verwacht voor een eerste tussenstop. Burgemeester en wethouders ontvingen de groep bij de kei, waar het bevrijdingsvuur werd ontstoken en de vrijheid bezongen. De loopgroep vervolgde de weg richting Boekel. Op het evenemententerrein aan de waterval kon ieder lopend of met de fiets aansluiten bij de estafettelopers. In de vroege ochtend van donderdag 7 mei heeft een ongeval plaatsgevonden aan de steenakker in Oplo. Het betrof een forse aanrijding tussen een personenauto en een vrachtwagen. De weg was in beide richtingen afgesloten tussen Elsendorp en de locatie van het incident. De rijbaan lag bezaaid met brokstukken, terwijl de personenauto totaal los was en de vrachtwagen aanzienlijke schade heeft opgelopen. Een persoon raakte gewond en is met een ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Zowel de auto als de vrachtwagen werden afgesleept door een berger. Als gevolg van het incident was er tijdelijk geen doorgang mogelijk. Voor meer nieuws uit Laarbeek-Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, Regio Break.
4: Cafézaal Kleingeld in Zijtaart is dé ontmoetingsplek voor jong en oud. Of je nu komt voor een gezellig potje dart of biljart, voor een pilsje of om iets moois te vieren, alles is mogelijk in de zalen van Cafézaal Kleingeld. Bij ons kun je feesten zoals jij dat wilt. Loop eens binnen en ervaar zelf onze gastvrijheid. Of geniet van ons verwarmde terras, de patatterij of onze heerlijke weekendmenu's. Cafézaal Kleingeld in Zijtaart. Kijk voor meer info op feestzaal.nl.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. OSR in de middag.
1: Peter Derks.

0: ruim 10 jaar geleden dat hij overleed, maar zijn muziek blijft gelukkig onsterfelijk. Een van de grote hits van David Bowie, The Gene Genie. Daarvoor, aan het begin van deze show, draaiden we de Purple Disco Machine en Hypnotize. Dankjewel, Leo van de Boom, voor jouw broodje ozer. Leo, hij is er aankomende maandag weer met een nieuwe show. En ik in mijn bij tot 4 uur vanmiddag. Ja.
1: Peter Derks.

gingen even terug naar de 90s met deze grootheid van Rosella, Everybody's Free. En ja, het is vrijdag, dus dat betekent voor de meesten in elk geval twee vrije dagen komend weekend. Hè? Onderweg, Bluff en Horizon en Shalimar, I Can Make You Feel Good. Na deze van de Gold Earrings, daar.

Operatie Bluff en ik draai de horizon voor je. Kijken we dan nog even naar het weer. Ja, vanmiddag kunnen er nog enkele stapelwolken ontstaan. En bij een meest matige oostenwind wordt het maximaal nog zo'n 19 graden vanmiddag. Vanavond dan lossen de wolken op en komen de nacht, dan is het helder. Met een minima vannacht van rond de 5 graden. Morgen zaterdag, dan zijn er flinke zonnige perioden, maar ook nieuwe stapelwolken. Er wordt morgen nog iets warmer met middagtemperaturen tussen de

20 en 22 graden. Zondag dan is het moederdag en kan het zo'n 20 graden gaan worden. Na het weekend dan draait de wind naar het noorden en volgt koelere lucht. Maandag wordt het dan ook niet veel warmer dan 13 graden. En we kunnen er maandag enkele buien over de regio trekken. Ozer in de middag. Fijn dat je luistert. Zometeen nog de zomerhit misschien wel van dit jaar voor Justin DeWild. Cheerio. Komt eraan. En Carole King, It's Too Late. Die hoor je ook zometeen na deze uit de 90's. Dit is Snap. En

Een feestje op je radio met Jason Duwild en Cheerio. En misschien wel de zomerhit voor dit jaar, wie gaat het zeggen? Lenny Kravitz, Believe in Me heb ik zo meteen. En Elvis Presley, Moody Blue, komt eraan. Eerst deze mooie fijne uit de jaren 80 voor LTD. Dit is Shine On.

0: En nog altijd geliefd en geprezen Elvis Presley, Moody Blue. En dit jaar is het alweer 49 jaar geleden dat hij overleed. Straks hier het Radio Nieuws en de regio break van 3 uur. En dit is Van Eigen Bodem, Share Special en Try Again.
1: Looking down with your toes pressed to the edge.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 3 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op OSR 920. Een vuurwerkbom die gisteravond door de brievenbus van het partijkantoor van D66 werd geduwd, heeft het pand flink beschadigd. Op het moment dat het gebeurde waren in het Haagse kantoor leden van de jongerenpartij aanwezig, maar er is niemand gewond geraakt. De politie heeft een 37-jarige verdachte zonder vaste woon- of verblijfplaats opgepakt. Wat zijn motief was, is nog niet duidelijk. Voor zover bekend heeft de verdachte geen verklaring voor zijn daad afgelegd. Buitenlandminister Tom Berendsen meldt dat er zondag een Nederlands vliegtuig naar Tenerife gaat om de Nederlandse passagiers van het cruiseschip Hondius op te halen. Op het Spaanse eiland gaan de passagiers van boord en worden naar een vliegveld gebracht. De Nederlanders aan boord van het schip zijn op de hoogte gebracht. Berendsen zegt zich vooral op Nederlanders te richten, maar zich ook verantwoordelijk te voelen voor de bemanning en voor mensen die ook naar huis willen. Het is niet duidelijk of de opvarenden bij terugkomst in quarantaine moeten. Iran richt een autoriteit op die tol gaat ophalen bij schepen die gebruik van de straat van Hormuz willen maken. Dat meldt het scheepvaartvakblad Lloyd's List. Het Iraanse plan voor een tolheffing kon al op veel kritiek rekenen omdat het in strijd met het internationaal recht is. Na het uitbreken van de oorlog in het Midden-Oosten blokkeerde Iran vrijwel meteen de straat van Hormuz. Als Iran en de VS tot een vredesakkoord komen, moet er wat de VS betreft ook een einde aan de blokkade van de zeestraat komen. De explosie afgelopen maandag in een vuurwerkfabriek in het Chinese Liuyang is van 26 naar 37 opgelopen. 1 persoon wordt nog vermist. Er raakten ook zo'n 60 mensen gewond. In Liuyang staan veel vuurwerkfabrieken. Op dit moment wordt er in geen enkele vuurwerkfabriek gewerkt. Ze worden allemaal eerst geïnspecteerd. De oorzaak van de ramp van afgelopen maandag is nog onbekend. Het weer, het blijft droog en er zijn zonnige momenten. Bij een zwak tot matige oostenwind is het een graad of 19. Op de Wadden kan het stevig waaien. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, regiobreek.
2: Dit is Frank Spijkers met het nieuws uit Laarbeek-Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. In Gemert-Bakel en omliggende dorpen werd afgelopen jaar zeker 10 bananendozen bloembollen ingezameld. Zaterdag planten vrijwilligers uit de buurt Hagelkruis en Elsendorp de bollen. Het perceel burgemeester Diepstratenlaan Hagelkruis in Bakel werd snel volgezet door buurtbewoners. Gemeentemedewerkers Pat, Rick en Martijn maakten de grond los en zaaiden deze na het planten in met bloemrijk graszaad. Nu is het wachten tot het zaad zijn werk gaat doen en de bollen in het voorjaar een kleurrijke toegang van de buurt wordt. Initiatiefneemster Helmi Kanters hoopt op een kleurrijke toegang van de buurt in het voorjaar. Klaar voor een ouderwets gezellige hemelvaartsdag? In Aarle-Rikstel bij het jongerencentrum Oja hoef je op donderdag 14 mei niet ver te zoeken voor de perfecte combinatie van dorpse gezelligheid en een stevig feestje. Terwijl de traditionele jaarmarkt het dorp transformeert in een sfeervol lint van kraampjes en snuisterijen, bereidt jongerencentrum zich voor op een middag vol energie. Zodra de voeten moe zijn van het slenteren over de markt, gooit Oja de deuren wagenwijd open. Vanaf 2 uur gaat het dak er officieel af. Geen verre import, maar de eigen DJ's van het huis gaan achter de knoppen knallen. In de gemeente Boekel is een omgevingsvergunning aangevraagd voor de locatie Neerbroek 15C. Deze aanvraag, officieel ingediend op 29 april, betreft expliciet het afwijken van de thans geldende regels zoals vastgelegd in het omgevingsplan. De initiële indiening van de aanvraag heeft direct betrekking op vergunningplichtige activiteiten die gepland zijn of reeds plaatsvinden op het adres Neerbroek 15C in Boekel. Belanghebbenden dienen er rekening mee te houden dat het momenteel niet mogelijk is om bezwaar aan te tekenen tegen deze specifieke aanvraag. Voor meer nieuws uit Laarbeek-Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek. OSR 920. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. OSR in de middag.
0: Peter Derks.

Girl Power, maar dan uit de jaren 80. Bananarama en Cruel Summer. Daarvoor hadden we ook nog Luisa Fernandez en Lay Love on You. Vrijdagmiddag, dit is Oze 920. Fijn dat je luistert. Onderweg Summer en een nieuwe single Homewrecker. Na deze fijne van MIWK, dit is Ventura Highway.

Nieuwe muziek van Summer en Homewrecker. OZR 920 met maar liefst 6 decennia aan hits. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Onderweg uit de jaren 60. Hello Shapiro, Walking Back to Happiness. En Talk Talk, Such a Shame. Ook die hoor je zo meteen na deze van The Backstreet Boys. Quit Playing Games.

Larry Shapiro, ze was slechts 14 jaar toen ze ontdekt werd en scoorde gelijk een hele grote hit toen met deze Walking Back to Happiness. En een andere grote hit van haar, die ken je ook nogal, dat was natuurlijk ook Queen for Tonight. Oze in de middag op deze vrijdag, bijna is het dan toch ook weer weekend. Ja, lekker. Zometeen de Mavericks, Back in Your Arms Again. En nu eerst zijn dit Moffat en Sans, Little Lion Man.

De Mavericks zijn back in your arms again. En ja, vorig jaar is helaas de zanger van de band Roel Malo overleden op slechts 60-jarige leeftijd. OSA 9GTL, ik heb klaarstaan Nicole, Don't You Want My Love. Komt eraan. Oasis, don't look back.

Nicole met de onbekende achternaam Don't You Want My Love. Oh, we zijn 9-2-0. Ik heb nog tot 4 uur een aantal muzikale versnaperingen voor je. Onder andere zo direct nog die Ex-Ambassadors en de Renegades. En dit is Albert Hammond en Peacemaker.

ex-ambassadors en Renegade. Ik ga jou een heel fijn weekend toewensen. En speciaal voor alle moeders ook een hele fijne moederdag aankomende zondag. Zometeen na 4 uur, Martien Huibers.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 4 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op OSR 920. Volgens premier Rob Jette is de situatie rond de uitbraak van het Hanta-virus op het Nederlandse cruiseschip Hondius totaal niet te vergelijken met de start van de coronapandemie 6 jaar geleden. Het gaat volgens Jette dit keer om een bekend virus waarvan we weten hoe we het moeten beheersen. Zorgminister Hermans zei al eerder dat de kans op brede verspreiding heel klein is. 3 mensen die op het cruiseschip besmet raakten zijn overleden. Als het aan asielminister Bart van den Brink ligt, gaat de koninklijke marechaussee na september geen controles aan de grens meer uitvoeren, maar gebruik maken van mobiele controles. Volgens van den Brink is dat veel effectiever. De huidige manier van de grenscontrole wordt tot eind september verlengd. In de tussentijd moeten de mobiele controles opgezet worden. Beide controles die in december 2024 van start gingen, tot en met maart dit jaar, werden 270 mensen gearresteerd en kwamen 600 vreemdelingen Nederland niet in. En de Nederlandse regering wil vreemdelingen sneller ongewenst verklaren. Mensen die asiel hebben aangevraagd en strafbare feiten hebben gepleegd, kunnen ongewenst verklaard worden. Vertrekken ze niet, dan lopen ze kans op 1 jaar gevangenisstraf. Door het wetsvoorstel aan te passen en een aantal maatregelen door te voeren, moet het asielbeleid scherper worden. Asielminister Van den Brink komt ook nog met een voorstel over het afschaffen van dwangsommen voor de IND. Na berichten over een gijzeling in een filiaal van de Volksbank in het Duitse Sinzig is de politie het gebouw binnengevallen. Eerder was de politie massaal uitgerukt, het centrum werd afgesloten en speciale eenheden waren opgeroepen. In het bankgebouw werden 2 personen die opgesloten waren ongedeerd aangetroffen. Volgens de krant Bild bedreigde een gewapende man een medewerker van een geldtransport toen hij het bankgebouw wilde binnengaan. Van de dader of daders ontbreekt nog ieder spoor. Het weer, het blijft droog en er zijn zonnige momenten. Bij een zwak tot matige oostenwind is het 1 graad of 19. Op de Wadden kan het stevig waaien. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, regiobreek.
2: Dit is Frank Spijkers met het nieuws uit Laarbeek-Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. In de gemeente Boekel is een omgevingsvergunning aangevraagd voor de locatie Neerbroek 15C. Deze aanvraag, officieel ingediend op 29 april, betreft expliciet het afwijken van de thans geldende regels zoals vastgelegd in het omgevingsplan. De initiële indiening van de aanvraag heeft direct betrekking op vergunningplichtige activiteiten die gepland zijn of reeds plaatsvinden op het adres Neerbroek 15C in Boekel. Belanghebbenden dienen er rekening mee te houden dat het momenteel niet mogelijk is om bezwaar aan te tekenen tegen deze specifieke aanvraag. Gemert organiseert op 9 en 10 januari 2027 het Nederlands kampioenschap veldrijden. Het parcours rond Kasteel Gemert, door het centrum en de kasteeltuinen, is dan het strijdtoneel. Dit evenement verbindt historie, topsport en inspiratie. Een unieke beleving. De basis ontstond in 2023 na het WK-goud van Guus van den Einde op de Mixed Relay. Zijn huldiging leidde tot het idee en contact tussen burgemeester Van Veen en de KNWU. RNTC Buitenlust werkt plannen uit en Bas van der Laar stelt het kasteel beschikbaar. Daarmee ontstaat een setting waarin sport en omgeving elkaar versterken. Donderdagmiddag is er aan de Elisabethplaats in Gemert een man aangehouden. De man had bij de Lidl aan de Grootmeesterstraat voor ruim 190 euro aan boodschappen meegenomen en vergat hierbij af te rekenen. Toen winkelpersoneel de man daarop aansprak, ging hij er vandoor zonder de spullen. Korte tijd later is de man bij de Netorama opgepakt voor opnieuw een winkeldiefstal. Volgens een getuige zou de man er ook met een elektrische fiets vandoor willen gaan, maar werd hij op tijd aangehouden. De politie kwam ter plaatse en heeft de man aangehouden. Voor meer nieuws uit Laarbeek-Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regio.

0: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek, jouw elektronica, onze passie.
1: Dit programma wordt u aangeboden door Bioscoop Industrie Veghel.
2: Wil je je muur in één dag transformeren tot iets luxueus? Ontdek de hoogwaardige wandpanelen van Lixer. 100% waterdicht, onderhoudsarm en razendsnel te monteren. Kies uit marmerlook, betonlook of andere luxe stijlen en geef elke ruimte een stijlvolle, exclusieve uitstraling. Montage zonder breekwerk. Snel, strak en efficiënt. Met Lixer wandpanelen bespaar je tijd en kosten en kies je voor duurzaam design met een hoogwaardige afwerking. Bezoek onze showroom in Gemert of kijk op lixer.nl.
3: Zin in een avond echt Grieks genieten? Bij Grieks specialiteitenrestaurant Aphrodite proef je de smaak van Griekenland zoals het hoort. Van heerlijk malse souvlaki en gyros tot visgerechten, salades en traditionele specialiteiten uit de Griekse keuken. Gezellig tafelen, een goed glas wijn erbij en je bent er even helemaal uit. Of je kiest voor afhalen en je geniet gewoon thuis. Aphrodite, Griekse gastvrijheid recht uit het hart. Reserveer vandaag nog en beleef het zelf aan de Kapelstraat in Beek en Donk.
4: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. OSR in de middag.
4: Martin Huibers.

maar niet echt een gevecht tegen de klok. Het is net 4 uur geweest op de vrijdagmiddag. Overzeg in de middag, deel 2. We danken Peter hartelijk voor deel 1. Laten we maar eens beginnen met een lied tegen de oorlog. En dat blijft altijd actueel. Hoewel, de plaat komt uit 1971 van de LP Songs for Beginners. Graham Nash en de Military Madness.

Aisha, we kennen de plaat al eerder van de Galet. Hij bracht het destijds in de in Noord-Afrikaanse melodieën, Frans, Arabisch en Melochronisch. Maar dit was duidelijk R&B en een beetje hip-hop, Outlandish en Aisha. En we hadden Grayness met The Military Madness. Hier is UB40, The Homely Girl.

helaas veel te jong overleden. Meestergitarist Jimi Hendrix en All Along the Watchtower van de Armin van Buren. En gebruikte daarvoor duidelijk Guru Josh nummer Infinity. En de Good Boys, die mochten het inzingen. En we hadden ook nog UB40 met The Homely Girl. Zometeen de hoogtepunten van het nieuws. Maar voor die tijd, Amy Stad, die wist...

0: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.
1: Volgens premier Rob Jetten is de situatie rond de uitbraak van het Hantavirus op het Nederlandse cruiseschip Hondius totaal niet te vergelijken met de start van de coronapandemie 6 jaar geleden. Als het aan asielminister Bart van den Brink ligt, gaat de koninklijke marechaussee na september geen controles aan de grens meer uitvoeren, maar gebruik maken van mobiele controles. En de Nederlandse regering wil vreemdelingen sneller ongewenst verklaren. Mensen die asiel hebben aangevraagd en strafbare feiten hebben gepleegd, kunnen ongewenst verklaard worden. Na berichten over een gijzeling in een filiaal van de Volksbank in het Duitse Sinzig is de politie het gebouw binnengevallen. In het bankgebouw werden 2 personen die opgesloten waren ongedeerd aangetroffen. Het weer, het blijft droog en er zijn zonnige momenten. Bij een zwak tot matige oostenwind is het een graad of 19. Op de Wadden kan het stevig waaien. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. OSR 920.

IM van de LP, Out of Time in 1991, bevat duidelijk wat kritiek op de commerciële radio. Het is allemaal niks en eenheidsworst. Welkom op OSR 920, lokale radio van de allerhoogste klasse uit jouw speakers. 24 uur per dag met deze van Tom Petty en de Heartbreakers. Mary Jane's Last Dance.

0: wat een heerlijke plaat uit 1970. Badfinger, opgenomen in de Abbey Road Studios in Londen. En dat heette No Matter What. En van de Tom Petty en de Heartbreakers met Mary Jane's Last Dance. Hier is Billy Idol op OSF 920. En Hot in the City.
1: It's hot.

Willie William draagt nogal wat nationaliteit onder zich. Zijn vader werd geboren in Guadeloupe en zijn moeder in Ethiopië. En zelf, ja, werd hij geboren in Frankrijk. Overigens had hij dit in 1970 bij deze plaat. Billy Idol hadden we ervoor met Heart in the City. En hij was Gloria Estefan. Yeah.

0: Dit programma werd u aangeboden door Bioscoop Industrie Veghel.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 5 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op OSR 920. Volgens het AD waren 3 Nederlanders die nog aan boord van het cruiseschip Hondius zijn op reis via vogelspot reisorganisatie Birding Breaks. Aan boord van het schip brak het hantavirus uit. Een Nederlands echtpaar dat is overleden liep het virus waarschijnlijk op een vogelspotplek rond Ushuaia op. Het cruiseschip maakte een 46-daagse expeditiereis van de zuidelijkste punt van Argentinië naar Kaapverdië. De Hondius is momenteel onderweg naar de Canarische eilanden waar het zondag zal aankomen. Een Spaanse passagier die in het toestel zat waar de 69-jarige Nederlandse vrouw even aan boord was, heeft mogelijk hanta. De vrouw zat 2 rijen achter de hanta-patiënt. Ze heeft klachten die op het virus kunnen duiden. Op 25 april probeerde de Nederlandse vrouw vanuit Johannesburg naar Amsterdam te vliegen, maar ze was te ziek, werd van boord gehaald en in een ziekenhuis opgenomen, waar ze een dag later overleed. De Belgische politie deed 26 huiszoekingen en pakte 18 mensen op. Het zou gaan om een netwerk van de Turkse maffia. De verdachten zijn tussen de 22 en 40 jaar oud. De bende wordt verdacht van afpersing, bedreiging en witwassen. Er werden bij de huiszoekingen contant geld en verschillende vuurwapens gevonden. Ook zijn er kostbare horloges en auto's in beslag genomen. Vorig jaar startte het Belgische OM het onderzoek naar aanleiding van meerdere gewelddadige incidenten in het Turkse milieu. Aan de westkust van Griekenland hebben vissers waarschijnlijk een Oekraïense zeedrone gevonden. De drone werd in de buurt van het eiland Lefkada in de Ionische Zee aangetroffen. Strijdkrachten hebben de ontsteking verwijderd en de drone wordt onderzocht. Oekraïne gebruikt deze kleine onbemande vaartuigen vol explosieven tegen Russische schepen op de Zwarte Zee. Maar ook de schaduwvloot van tankers waarmee Rusland sancties probeert te omzeilen is doelwit. Het weer, het blijft droog. In de nacht wordt het 3 tot 9 graden. Morgen start de dag zonnig, later volgen er stapelwolken. Bij een oost- tot noordoostenwind wordt het 20 tot 22 graden. Op de Wadden is het wat frisser. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: Omroep Peelrond, regiobreek.
3: Dit is Frank Spijkers met het nieuws uit Laarbeek-Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrond. In de vroege ochtend van donderdag 7 mei heeft een ongeval plaatsgevonden aan de steenakker in Oplo. Het betrof een forse aanrijding tussen een personenauto en een vrachtwagen. De weg was in beide richtingen afgesloten tussen Elsendorp en de locatie van het incident. De rijbaan lag bezaaid met brokstukken terwijl de personenauto totaal los was en de vrachtwagen aanzienlijke schade heeft opgelopen. Een persoon raakte gewond en is met een ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Zowel de auto als de vrachtwagen werden afgesleept door een berger. Als gevolg van het incident was er tijdelijk geen doorgang mogelijk. Donderdagmiddag is er aan de Elisabethplaats in Gemert een man aangehouden. De man had bij de Lidl aan de Grootmeesterstraat voor ruim €190 aan boodschappen meegenomen en vergat hierbij af te rekenen. Toen winkelpersoneel de man daarop aansprak, ging hij er vandoor zonder de spullen. Korte tijd later is de man bij de Netorama opgepakt voor opnieuw een winkeldiefstal. Volgens een getuige zou de man er ook met een elektrische fiets vandoor willen gaan, maar werd hij op tijd aangehouden. De politie kwam ter plaatse en heeft de man aangehouden. In Gemert-Bakel en omliggende dorpen werd afgelopen jaar zeker 10 bananendozen bloembollen ingezameld. Zaterdag planten vrijwilligers uit de buurt Hagelkruis en Elsendorp de bollen. Het perceel burgemeester Diepstratenlaan Hagelkruis in Bakel werd snel volgezet door buurtbewoners. Gemeentemedewerkers Pat, Rick en Martijn maakten de grond los en zaaiden deze na het planten in met bloemrijk graszaad. Nu is het wachten tot het zaad zijn werk gaat doen en de bollen in het voorjaar een kleurrijke toegang van de buurt wordt. Initiatiefneemster Helmi Kanters hoopt op een kleurrijke toegang van de buurt in het voorjaar. Voor meer nieuws uit Laarbeek-Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, regiobreek. Wat je ook doet, of waar je ook gaat, neem je radio overal mee. OSR is in het weekend meer dan de moeite waard. Welkom, dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. OSR in de middag. Martin Huibers.

Going to Graceland, Memphis, Tennessee, het huis van Elvis Presley, maar met duidelijke Zuid-Afrikaanse invloeden. Paul Simon, en daarmee begonnen we het laatste uur OSR in de middag. Net zoals live geluiden van Chris Stapleton en Dua Lipa.

0: Gary Pockets en de Union Gap met Lady Willpower. En we hadden de speciale uitvoering die werd opgenomen op 24 mei 2024 tijdens de American Country Music Awards. En die kwam van Chris Stapleton en Dua Lipa. Think I'm in love with you. Hier is Disturbed en The Sound of Silence.
1: Hello, darkness, my own.

0: Chris Patrick en Alex Frankfurt, maar ze noemen zichzelf de Gibson Brothers en ze hadden in de jaren 70 een groot hit met Que Será Mi Vida. Zometeen de hoogtepunten van de nieuws, maar eerst wat country van Glen Campbell, The Rhinestone Cowboy.
1: I've been

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Volgens het AD waren drie Nederlanders die nog aan boord van het cruiseschip Hondius zijn op reis via vogelspot reisorganisatie Birding Breaks. Aan boord van het schip brak het hantavirus uit. Een Spaanse passagier die in het toestel zat waar de 69-jarige Nederlandse vrouw even aan boord was, heeft mogelijk hanta. De Belgische politie deed 26 huiszoekingen en pakte 18 mensen op. Het zou gaan om een netwerk van de Turkse maffia. Aan de westkust van Griekenland hebben vissers waarschijnlijk een Oekraïense zeedrone gevonden. Het weer, het blijft droog. In de nacht wordt het 3 tot 9 graden. Morgen start de dag zonnig, later volgen er stapelwolken. Bij een oost- tot noordoostenwind wordt het 20 tot 22 graden. Op de Wadden is het wat frisser. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

Prince gebruikte het kruis niet alleen religieus, maar ook als universeel symbool voor pijn en onrecht. Van de LP The Sign of the Times uit 1987. Hier zijn Blue en

Davy Deutscher had een groot hit met zijn single Marmorstein und Eisenbricht in zijn eigen moerstaal. Dat later verscheen hij ook samen met Oliver Simon in het duo The Mixed Emotions. En hadden ze een hit met You Want Love, Maria Maria. En we hadden T.S. Monk met Bon Bon Vie. Hier zijn de dames Lois Lane, Fortune Fairy Tale.

Madonna en Sabrina Carpenter vertellen elkaar verhaaltjes. Bring Your Love van de nieuwe LP die binnenkort gaat uitkomen op 3 juli. Confessions 2, de LP van Madonna. En tot zover OSR in de middag van deze week. Straks na 6 uur Tom Hollands en de rest van de collega's in de avond door. Ik wens je nog een heel fijn weekend. We hebben nog Robbie Williams over. Advertising Space. Prettige avond. There's

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 6 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. Amerika heeft een begin gemaakt met het vrijgeven van documenten over UFO's die eerder geheim waren. Het gaat om publicaties en beelden van de ongeïdentificeerde vliegende objecten. Sommige stammen uit de jaren 40. Eén melding komt uit 1948. Bij de Nederlandse kust zou iets gezien zijn. Op verzoek van president Trump, die volledige transparantie wil, staan er nu meer dan 160 dossiers op de website van het ministerie van Defensie. Die informatie wordt geleidelijk aangevuld. Als het aan asielminister Bart van den Brink ligt, gaat de Koninklijke Marechaussee na september geen controles aan de grens meer uitvoeren, maar gebruik maken van mobiele controles. Dat is volgens hem veel effectiever. De huidige manier van de grenscontroles wordt tot eind september verlengd en in de tussentijd moeten de mobiele controles opgezet worden. Bij de controles die in december 2024 van start gingen, tot en met maart dit jaar, werden 270 mensen gearresteerd en kwamen 600 vreemdelingen Nederland niet in. Volgens het AD waren drie Nederlanders die nog aan boord van het cruiseschip Hondius zijn op reis via vogelspotreisorganisatie Birding Breaks. Aan boord van het schip brak het hantavirus uit. Een Nederlands echtpaar, dat is overleden, liep het virus waarschijnlijk op een vogelspotplek rond Ushuaia op. Het cruiseschip maakte een 46-daagse expeditiereis van de zuidelijkste punt van Argentinië naar Kaapverdië. De Hondius is momenteel onderweg naar de Canarische eilanden waar het zondag zal aankomen. De Belgische politie heeft 26 huiszoekingen gedaan en 18 mensen opgepakt in een onderzoek naar de Turkse maffia. Ze zijn tussen de 22 en 40 jaar en worden verdacht van afpersing, bedreiging en witwassen. Er werden bij de huiszoekingen contant geld en verschillende vuurwapens gevonden. Ook zijn er kostbare horloges en auto's in beslag genomen. Vorig jaar startte het Belgische OM het onderzoek naar aanleiding van meerdere gewelddadige incidenten in het Turkse milieu. En dan nog het weer. Het klaart op en het blijft droog. Vannacht daalt de temperatuur naar 3 tot 9 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, regiobreek.
2: Dit is Frank Spijkers met het nieuws uit Laarbeek-Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrond. In Gemert-Bakel en omliggende dorpen werd afgelopen jaar zeker 10 bananendozen bloembollen ingezameld. Zaterdag planten vrijwilligers uit de buurt Hagelkruis en Elsendorp de bollen. Het perceel burgemeester Diepstratenlaan Hagelkruis in Bakel werd snel volgezet door buurtbewoners. Gemeentemedewerkers Pat, Rick en Martijn maakten de grond los en zaaiden deze na het planten in met bloemrijk graszaad. Nu is het wachten tot het zaad zijn werk gaat doen en de bollen in het voorjaar een kleurrijke toegang van de buurt wordt. Initiatiefneemster Helmi Kanters hoopt op een kleurrijke toegang van de buurt in het voorjaar. Gemert organiseert op 9 en 10 januari 2027 het Nederlands kampioenschap veldrijden. Het parcours rond kasteel Gemert door het centrum en de kasteeltuinen is dan het strijdtoneel. Dit evenement verbindt historie, topsport en inspiratie. Een unieke beleving. De basis ontstond in 2023 na het WK-goud van Guus van den Einde op de Mixed Relay. Zijn huldiging leidde tot het idee en contact tussen burgemeester Van Veen en de KNWU. RNTC Buitenlust werkt plannen uit en Bas van der Laar stelt het kasteel beschikbaar. Daarmee ontstaat een setting waarin sport en omgeving elkaar versterken. Klaar voor een ouderwets gezellige hemelvaartsdag? In Aarle-Rikstel bij het jongerencentrum Oja hoef je op donderdag 14 mei niet ver te zoeken voor de perfecte combinatie van dorpse gezelligheid en een stevig feestje. Terwijl de traditionele jaarmarkt het dorp transformeert in een sfeervol lint van kraampjes en snuisterijen, bereidt jongerencentrum zich voor op een middag vol energie. Zodra de voeten moe zijn van het slenteren over de markt, gooit Oja de deuren wagenwijd open. Vanaf 2 uur gaat het dak er officieel af. Geen verre import, maar de eigen DJ's van het huis gaan achter de knoppen knallen. Voor meer nieuws uit Laarbeek-Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek.
3: Cafézaal Kleingeld in Zijtaart is dé ontmoetingsplek voor jong en oud. Of je nu komt voor een gezellig potje dart of biljart, voor een pilsje of om iets moois te vieren, alles is mogelijk in de zalen van Cafézaal Kleingeld. Bij ons kun je feesten zoals jij dat wilt. Loop eens binnen en ervaar zelf onze gastvrijheid. Of geniet van ons verwarmde terras, de patatterij of onze heerlijke weekendmenu's. Cafézaal Kleingeld in Zijtaart. Kijk voor meer info op feestzaal.nl.
4: Wil je je muur in één dag transformeren tot iets luxueus? Ontdek de hoogwaardige wandpanelen van Lixer. 100% waterdicht, onderhoudsarm en razendsnel te monteren. Kies uit marmerlook, betonlook of andere luxe stijlen en geef elke ruimte een stijlvolle, exclusieve uitstraling. Montage zonder breekwerk. Snel, strak en efficiënt. Met Lixer wandpanelen bespaar je tijd en kosten en kies je voor duurzaam design met een hoogwaardige afwerking. Bezoek onze showroom in Gemert of kijk op lixer.nl.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. De avond door.
0: Tom Holland.

Dat is een lekker stevig begin, maar dat mag best eens een keer. Niks mis mee. Dan Beard en I Love You Period. En zo begonnen wij de laatste dag van de avond, door tenminste van maandag tot en met vrijdag. Want uiteraard hebben we op zaterdag nog eentje met Martin Huibels. Ja, ik moest even nadenken, maar dat maakt niet uit. Zijn jullie de jongste? Howard Jones met Hide and Seek. En zometeen M&Pop Music.

niet. En denk van, nou, dat is een dagsvlieg. Nee, dat is niet waar, want hij heeft er nog een andere plaat gemaakt. Maar dit was wel de meest bekende plaat. En daarvoor hadden wij Howard Jones en Hide and Seek. The Rolling Stones, Street Fighting Man.

Flying High, Captain Hollywood Project, daarvoor de dijk nergens goed voor, brengt ons bij onze eendagsweek voor vandaag. En daarvoor gaan we terug naar 1975. 27 was de plaats in de top 40, Bill Amesbury en Virginia.

Goedenavond. Fijn dat je bij ons bent. Dit is OSR 920.

Phil Collins was een hele grote liefhebber van Motown. Dat blijkt ook al. Dit deed hij al in 1983, You Can't Hurt Me Love. En in 2000 bracht hij een hele complete CD uit met zijn favoriete Motown-hits in zijn eigen jasje. Dit was You Can't Hurt Me Love. Daarvoor Lucretia McNeil, Ain't That Just The Way. En dit is Kenny B. Hij zingt over een mooie plaats waar je misschien nog wel nooit geweest bent. Parijs.

You Can't Change That van de band Radio. Daarnaast houden we het woord Ray Parker Jr. aan Radio. En dan vallen we Kenny B. En hij bezong Parijs. Deze plaat kwam destijds 2 keer uit. Werd geen hit, maar het is zo'n leuke plaat. Die perfect past hier bij OZR 9. En dan muziek uit de jaren 60. The Marmalade en The Loving Things.

maand hadden ze graag weer gezien als jurylid bij The Voice, Anouk. Maar ze heeft daarvoor bedankt. Girl was een leuke plaat van haar. Daarvoor hadden we The Marmalade en The Loving Things. Zometeen het verhoog van de avond door. Veel plezier ermee. Fijn weekend. En we spreken elkaar maandagavond weer om 6 uur voor een nieuwe aflevering van de avond door. We hebben nog Steel Eyes Pen voor je klaarstaan met All Around My Head. En dit is nieuwe muziek. Teddy Swims, Mr. Know-It-All.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 7 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. Ondernemers die geraakt worden door het vuurwerkverbod dat eraan komt, worden door het kabinet gecompenseerd met een bedrag van 100 miljoen euro. Volgens staatssecretaris Bertrand van Milieu is dat voldoende om importeurs en verkopers tegemoet te komen in de inkomsten die ze gaan mislopen. Het meeste geld gaat naar importeurs van vuurwerk, omdat dat hun enige bron van inkomsten is. Winkeliers krijgen minder, omdat ze de verkoop van vuurwerk er vaak bij doen. De wolf komt nu in heel Nederland voor. Ook in Zuid-Holland, waar het dier nog niet voorkwam, is er één gezien. En dat was bij een industrieterrein in Barendrecht. De wolf keerde ongeveer 10 jaar geleden terug in ons land. En in alle provincies zijn ze gezien of zijn er sporen gevonden. Het dier dat in Barendrecht rondliep is vermoedelijk een jonge wolf die op zoek is naar een eigen leefgebied. Vermoedelijk is het vanuit het zuiden langs de A29 Zuid-Holland binnengegaan. Amerika heeft een begin gemaakt met het vrijgeven van documenten over UFO's die eerder geheim waren. Het gaat om publicaties en beelden van de ongeïdentificeerde vliegende objecten. Sommige stammen uit de jaren 40. Een melding komt uit 1948. Bij de Nederlandse kust zou iets gezien zijn. Op verzoek van president Trump, die volledige transparantie wil, staan er nu meer dan 160 dossiers op de website van het ministerie van Defensie. Die informatie wordt geleidelijk aangevuld. Als het aan asielminister Bart van den Brink ligt, gaat de Koninklijke Marechaussee na september geen controles aan de grens meer uitvoeren, maar gebruik maken van mobiele controles. Dat is volgens hem veel effectiever. De huidige manier van de grenscontroles wordt tot eind september verlengd en in de tussentijd moeten de mobiele controles opgezet worden. Beide controles die in december 2024 van start gingen, tot en met maart dit jaar, werden 270 mensen gearresteerd en kwamen 600 vreemdelingen Nederland niet in. En dan nog het weer. Het klaart op en het blijft droog. Vannacht daalt de temperatuur naar 3 tot 9 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrand, regiobreek.
2: Dit is Frank Spijkers met het nieuws uit Laarbeek-Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Het bevrijdingsvuur voor Boekel is in Wageningen opgehaald. Lopers van Runfit, Marga en andere gemeentelopers vertrokken op 4 mei om middernacht om het vuur in Wageningen op te halen. Via een estafetteloop brachten zij het naar Venhorst en Boekel. Rond 9 uur werden de lopers in Venhorst op het plein verwacht voor een eerste tussenstop. Burgemeester en wethouders ontvingen de groep bij de kei, waar het bevrijdingsvuur werd ontstoken en de vrijheid bezongen. De loopgroep vervolgde de weg richting Boekel. Op het evenemententerrein aan de waterval kon ieder lopend of met de fiets aansluiten bij de estafettelopers. Gemert organiseert op 9 en 10 januari 2027 het Nederlands kampioenschap veldrijden. Het parcours rond Kasteel Gemert, door het centrum en de kasteeltuinen, is dan het strijdtoneel. Dit evenement verbindt historie, topsport en inspiratie. Een unieke beleving. De basis ontstond in 2023, na het WK-goud van Guus van den Einde op de Mixed Relay. Zijn huldiging leidde tot het idee en contact tussen burgemeester Van Veen en de KNWU. RNTC Buitenlust werkt plannen uit en Bas van der Laar stelt het kasteel beschikbaar. Daarmee ontstaat een setting waarin sport en omgeving elkaar versterken. De aanleg van een derde kunstgrasveld bij voetbalvereniging Gemert loopt vertraging op door de aanwezigheid van eekhoornnesten. Dit blijkt uit een recente raadsinformatiebrief van de gemeente Gemert-Bakel. De gemeenteraad wordt daarin bijgepraat over de voortgang, de aangepaste planning en de concrete gevolgen voor de vereniging. Het extra veld is noodzakelijk om de groeiende druk op de bestaande speel- en trainingscapaciteit te verlichten. Een eerder vastgestelde globale planning blijkt inmiddels niet haalbaar. Voor voetbalvereniging Gemert betekent dit dat het veld niet beschikbaar zal zijn aan het begin van het volgende seizoen. Voor meer nieuws uit Laarbeek-Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. De avond door. Kees van

Even over zevenen, dit is deel 2 van jouw avond door. David Lee Roth van Van Halen maakt een leuke versie van dit liedje. En als je even terug gaat in de tijd, moet je naar 1928. Want toen was er al een versie van dit liedje heet heel anders. Het was een Duits liedje van oorsprong. Schöner Gigolo. Arme Gigolo. Nou, nooit gehoord.

allerlaatste hits zonder playlist. Heerlijk de avond door op OSR 920. This ain't no disco. It ain't no country club either.

Het zou je maar overkomen. Je staat op een station en dan zie je in één keer jouw zoontje van het perron vallen. En er komt net een trein aan. De vader was heel snel en die sprong op het jongetje en trok het jongetje eigenlijk naar de zijkant van de spoorlijn. En op de video zie je dat de trein rakelings langs hem heen gaat. I wish to heaven at visiting hours.

Het was alweer de derde single van het tiende album van Coldplay. En zo heet hij dan ook. En het leuke is, heb je de videoclip gezien met die 98-jarige Dick van Dijk? En die laat zijn hele familie overkomen. Het is opgenomen trouwens in zijn eigen tuin. En hebben nog een prijs gewonnen ook.

Het liedje komt van de oorsprong al uit 1964. De Drifters hadden er een bescheiden hit mee. De Tom Tom Club maakte daar in 1981 een leuke versie van. En wie waren dat nou? Nou, het waren twee leden van de Talking Heads. En in die periode hadden ze even pauze en konden ze solo-projecten doen. En was best een leuke versie van een oude hit. Het werd nog een hit ook.

kon die man leuk orgel spelen, hè? De hoogste tijd om afscheid van je te nemen. En voor deze vrijdag. En rest mij jou een heel mooi weekend toe te wensen. En maak er wat moois van. Blijf ook luisteren trouwens, want tot 12 uur. De leukste muziek op OZN 920. En wat mij betreft maandag, dezelfde tijd, dezelfde zender. OZN 920 bij de avond door. Tot dan. Hoi.

0: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 8 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. De Amerikaanse buitenlandminister Rubio zegt dat hij vandaag nog een reactie van Iran verwacht om een einde te maken aan de oorlog. Rubio is in Italië en zei in Rome dat hij hoopt dat Iran een serieus aanbod doet. Dan zou er een onderhandelingsproces kunnen beginnen. Hij voegde wel aan toe dat Iran een instantie heeft opgericht of probeert op te richten die het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz gaat controleren. En dat is voor de Amerikanen onaanvaardbaar. Er komt een documentaire over de reunietournee van de Engelse band Oasis. Dat heeft Disney bekendgemaakt. In september zal die te zien zijn in de bioscopen en later dit jaar op de streamingsdienst Disney+. Vorig jaar kwam Oasis, de band van de broers Noel en Liam Gallagher, na meer dan 15 jaar weer bij elkaar om op te treden. In de documentaire zijn onder andere de eerste gezamenlijke interviews van de broers te zien, maar ook live optredens, repetities en momenten backstage. Ondernemers die geraakt worden door het vuurwerkverbod dat eraan komt, worden door het kabinet gecompenseerd met een bedrag van 100 miljoen euro. Volgens staatssecretaris Bertrand van Milieu is dat voldoende om importeurs en verkopers tegemoet te komen in de inkomsten die ze gaan mislopen. Het meeste geld gaat naar importeurs van vuurwerk, omdat dat hun enige bron van inkomsten is. Winkeliers krijgen minder, omdat ze de verkoop van vuurwerk er vaak bij doen. De wolf komt nu in heel Nederland voor. Ook in Zuid-Holland, waar het dier nog niet voorkwam, is er één gezien. En dat was bij een industrieterrein in Barendrecht. De wolf keerde ongeveer 10 jaar geleden terug in ons land. En in alle provincies zijn ze gezien of zijn er sporen gevonden. Het dier dat in Barendrecht rondliep is vermoedelijk een jonge wolf die op zoek is naar een eigen leefgebied. Vermoedelijk is het vanuit het zuiden langs de A29 Zuid-Holland binnengegaan. En dan nog het weer. Het klaart op en het blijft droog. Vannacht daalt de temperatuur naar 3 tot 9 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: Omroep Peelrand, regiobreek.
3: Dit is Frank Spijkers met het nieuws uit Laarbeek-Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Het bevrijdingsvuur voor Boekel is in Wageningen opgehaald. Lopers van Runfit, Marga en andere gemeentelopers vertrokken op 4 mei om middernacht om het vuur in Wageningen op te halen. Via een estafetteloop brachten zij het naar Venhorst en Boekel. Rond 9 uur werden de lopers in Venhorst op het plein verwacht voor een eerste tussenstop. Burgemeester en wethouders ontvingen de groep bij de kei, waar het bevrijdingsvuur werd ontstoken en de vrijheid bezongen. De loopgroep vervolgde de weg richting Boekel. Op het evenemententerrein aan de waterval kon ieder lopend of met de fiets aansluiten bij de estafettelopers. In de vroege ochtend van donderdag 7 mei heeft een ongeval plaatsgevonden aan de steenakker in Oplo. Het betrof een forse aanrijding tussen een personenauto en een vrachtwagen. De weg was in beide richtingen afgesloten tussen Elsendorp en de locatie van het incident. De rijbaan lag bezaaid met brokstukken, terwijl de personenauto totaal los was en de vrachtwagen aanzienlijke schade heeft opgelopen. Een persoon raakte gewond en is met een ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Zowel de auto als de vrachtwagen werden afgesleept door een berger. Als gevolg van het incident was er tijdelijk geen doorgang mogelijk. In Gemert-Bakel en omliggende dorpen werd afgelopen jaar zeker 10 bananendozen bloembollen ingezameld. Zaterdag planten vrijwilligers uit de buurt Hagelkruis en Elsendorp de bollen. Het perceel burgemeester Diepstratenlaan Hagelkruis in Bakel werd snel volgezet door buurtbewoners. Gemeentemedewerkers Pat, Rick en Martijn maakten de grond los en zaaiden deze na het planten in met bloemrijk graszaad. Nu is het wachten tot het zaad zijn werk gaat doen en de bollen in het voorjaar een kleurrijke toegang van de buurt wordt. Initiatiefneemster Helmi Kanters hoopt op een kleurrijke toegang van de buurt in het voorjaar. Voor meer nieuws uit Laarbeek-Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, regiobreek.
4: OSR 920.
1: Welkom Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. De avond door. Peter Boer.

Het is ook een beetje een wicked lady. Deze Laura Jansen. En a wicked world. Dames en heren, jongens en meisjes. Allemaal weer een hele goede avond. En welkom bij een nieuwe aflevering van OSR. De avond door. Inderdaad, vanavond neem ik je mee met heel veel leuke muziek. En zo gaan we langzaam het weekend in. Het is vandaag 8 mei 2026. Het is vrijdag. Ik zeg geniet ervan. En dat kan onder andere met... we hebben wat Nederlandstalig. We hebben wat uit het verleden. Nou, voor ieder wat wils. Wat dacht je van deze? Van Amy Stewart. Here's Knock on Wood.

is de man met de snor en een paars jasje aan. Oftewel de Purple Disco Machine en Beat of Your Heart. Nou, dat zit een beetje in datzelfde tempo als het goed is. Hè? The Beat of Your Heart en de voornacht Xanadu van Olivia Newton-John samen met de Electric Light Orchestra kwam uit die gelijknamige film. Ik weet niet of je die film wel eens gezien hebt, maar het is echt een hele leuke feel-good movie, zeg maar. Daar valt het dan allemaal onder. Zometeen gaan we muziek draaien in de Friese taal. En dat doen we dan met de kast. En het is niet de Naaiedij. Nee. Het is Elsje. Die komt zometeen ook voorbij. En Shakira staat nog op ons lijstje. Sowieso in het kader van 3 plaatjes lekker achter elkaar gaan we nu door met de Sister Sledge. En je hoort die gitaar van Nile Rodgers al, hè? Ja, dat is hem. He's the greatest dancer.

0: Dierentuin en zoo zoo zoo met Shakira en daarvoor de kasten Elske Grins voorbij. Even kijken in de geschiedenisboekjes van 8 mei 1963. Dan draait allereerst de bioscoopfilm van James Bond, Dr. No. En Gary Marsden die besluit op 8 mei 1967 zijn groep Gary and the Pacemakers op te heffen. Volgens de zanger uit Liverpool stopt hij daarmee omdat hij niet langer het tempo van de grillige Britse popwereld kan bijbenen. Op 8 mei 1970 wordt de allerlaatste officiële LP van de Beatles, Let It Be, uitgebracht. En de 21-jarige Donny Osmond die trouwt op 8 mei 1978 met Deborah Glenn. En de Vlaamse omroep BRT die start op 8 mei 1980 voor het eerst met teletext. Nou, dan hebben we ook nog een aantal jarigen vandaag. En dat zijn onder andere Phil Bailey, Alex Van Halen en Honey. Ken je Honey nog? Jawel, die is ook jarig vandaag. En niemand minder dan de zoon van Julio, oftewel Enrique Iglesias, viert zijn verjaardag vandaag.
1: Peter Boer.

Ze hadden ze in Nederland twee. En dit was die andere inderdaad. The Letter from America, muziek van de Proclaimers. Wat was dan die andere? Ja, natuurlijk die 500 miles. Hè. Ja, die kent iedereen uit zijn hoofd. Zometeen Loggins en Messina en My Music. Maar eerst deze man, Frans Ferdinand.

muziek. En daarom draai ik het elke avond tussen 8 en 9 hier bij OSE 920. Tussen 9 en 10 zometeen Petro Leenders. En de nacht wordt weer ingeluid door Berend Koenders. Fijne avond.

0: Ben je op zoek naar elektronica met de zekerheid van echte service? Bij EP Wim van den Broek geloven we in kwaliteit die jarenlang meegaat. Of het nu gaat om je wasmachine, tv of keukenapparatuur, wij helpen je graag. Voor een eerlijk advies op maat kom je naar EP Wim van den Broek. Laten installeren? Geen zorgen. Onze eigen technische dienst installeert het vakkundig voor je. Dat is de service van de specialist bij jou om de hoek. Je vindt ons aan de Rundstraat 13 in Boekel of check wimvdbroek.nl. EP Wim van den Broek, jouw elektronica, onze passie.
1: Deze week op Omroep Peelrand TV.
2: Ieder uur zie je het laatste nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel. Peelrand Actueel met info over het verenigingsleven en andere belangrijke gebeurtenissen in de streek. Text TV maakt uw info compleet. Te ontvangen online en op jouw tv. Wil je weten hoe? Kijk op omroeppeelrand.nl en mis niks.
1: Bekijk het op tv, online en alle social media. Dit is OSR 920 met het radionieuws van 9 uur.
3: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. De 23 Britten die op het cruiseschip Hondius zitten, waar het hantavirus is uitgebroken, moeten als ze terug zijn in Engeland 45 dagen in quarantaine. Bij 7 mensen op de boot is het hantavirus vastgesteld. 3 daarvan zijn overleden, waaronder 2 Nederlanders. Aan boord zijn nog 10 Nederlanders. Of die ook in quarantaine moeten, is nog onbekend. Zondag komt het schip aan op Tenerife. De overheid stuurt een vliegtuig om de landgenoten op te halen. Minister van Volksgezondheid Hermans zegt dat er nog overlegd wordt over mogelijke maatregelen. Op het Indonesische eiland Halmahera zijn 3 wandelaars omgekomen bij een uitbarsting van de vulkaan Dukono. De 3 uit Singapore en Indonesië maakten deel uit van een groep van 20 mensen die de vulkaan, ondanks waarschuwingen, toch beklommen. De andere 13 zijn gered. De Dukono is een actieve vulkaan en er wordt regelmatig gewaarschuwd om niet naar de top te gaan. De uitbarsting vandaag was groot. Stenen en as werden zo'n 10 kilometer de lucht ingeblazen. De Amerikaanse buitenlandminister Rubio zegt dat hij vandaag nog een reactie van Iran verwacht om een einde te maken aan de oorlog. Rubio is in Italië en zei in Rome dat hij hoopt dat Iran een serieus aanbod doet. Dan zou er een onderhandelingsproces kunnen beginnen. Hij voegde wel aan toe dat Iran een instantie heeft opgericht of probeert op te richten die het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz gaat controleren. En dat is voor de Amerikanen onaanvaardbaar. Er komt een documentaire over de reunietournee van de Engelse band Oasis. Dat heeft Disney bekendgemaakt. In september zal die te zien zijn in de bioscopen en later dit jaar op de streamingsdienst Disney+. Vorig jaar kwam Oasis, de band van de broers Noel en Liam Gallagher, na meer dan 15 jaar weer bij elkaar om op te treden. In de documentaire zijn onder andere de eerste gezamenlijke interviews van de broers te zien, maar ook live optredens, repetities en momenten backstage. En dan nog het weer. Het klaart op en het blijft droog. Vannacht daalt de temperatuur naar 3 tot 9 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: Omroep Peelrand, regiobreek.
4: Dit is Frank Spijkers met het nieuws uit Laarbeek-Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. De aanleg van een derde kunstgrasveld bij voetbalvereniging Gemert loopt vertraging op door de aanwezigheid van eekhoornnesten. Dit blijkt uit een recente raadsinformatiebrief van de gemeente Gemert-Bakel. De gemeenteraad wordt daarin bijgepraat over de voortgang, de aangepaste planning en de concrete gevolgen voor de vereniging. Het extra veld is noodzakelijk om de groeiende druk op de bestaande speel- en trainingscapaciteit te verlichten. Een eerder vastgestelde globale planning blijkt inmiddels niet haalbaar. Voor voetbalvereniging Gemert betekent dit dat het veld niet beschikbaar zal zijn aan het begin van het volgende seizoen. Donderdagmiddag is er aan de Elisabethplaats in Gemert een man aangehouden. De man had bij de Lidl aan de Grootmeesterstraat voor ruim €190 aan boodschappen meegenomen en vergat hierbij af te rekenen. Toen winkelpersoneel de man daarop aansprak, ging hij er vandoor zonder de spullen. Korte tijd later is de man bij de Nettorama opgepakt voor opnieuw een winkeldiefstal. Volgens een getuige zou de man er ook met een elektrische fiets vandoor willen gaan, maar werd hij op tijd aangehouden. De politie kwam ter plaatse en heeft de man aangehouden. Gemert organiseert op 9 en 10 januari 2027 het Nederlands kampioenschap veldrijden. Het parcours rond Kasteel Gemert, door het centrum en de kasteeltuinen, is dan het strijdtoneel. Dit evenement verbindt historie, topsport en inspiratie. Een unieke beleving. De basis ontstond in 2023 na het WK-goud van Guus van den Einde op de Mixed Relay. Zijn huldiging leidde tot het idee en contact tussen burgemeester Van Veen en de KNWU. RNTC Buitenlust werkt plannen uit en Bas van der Laar stelt het kasteel beschikbaar. Daarmee ontstaat een setting waarin sport en omgeving elkaar versterken. Voor meer nieuws uit Laarbeek-Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, regio break.

0: Lekker vlotte vrijdagavond opener van het laatste gedeelte. De avond door Pete Townsend hoorde je. Face to Face, zo heette dat. Straks gaan we even terug in de tijd met Hot Chocolate. Maar eerst deze CCR. Hey Tonight.
1: Hey.

0: OSR 920.
1: I thought that I'd been hurt before.

0: Stitches. Ja, Shawn Mendes die zong erover. En Bon Jovi die wenste ons allemaal een hele nice day. Have a nice day, zo was het nou eigenlijk. Ja. Dave D, de enige volledige naam en de rest zijn voornamen. Doji Biki Mikentich, The Legend of Xanadu.
1: Esta es la leyenda de Xanadu.

nummers, leuk. Oh, nee, het is... En je hoort ze terug. Al die herinneringen komen weer boven hier op over, zegt 1920. Ja, zeker. The Fat Larry's Band. Zoom, zo heette dit. En Lisa Stanfield, die hoorde je ook met Change. En dan gaan we deze draaien van Foxy. Oh, de dansvloeren stonden vol. En dat is ook met de volgende van Kevin Young. Eerst deze, Get Off.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 10 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. De Nederlandse passagiers van het cruiseschip Hondius, waar het Hantavirus is uitgebroken, moeten als ze terug zijn 6 weken thuis in quarantaine. Dat heeft minister Hermans van Volksgezondheid laten weten aan de Tweede Kamer. Eerder vanavond werd bekend dat Britten na repatriëring 45 dagen in quarantaine moeten. Het schip is onderweg naar de Canarische eilanden, daar komt het zondag aan. Opvarenden worden met kleine bootjes opgehaald en naar het vliegveld gebracht. Onder andere Nederland stuurt een vliegtuig om landgenoten op te halen. De Amerikaanse president Trump zegt dat er vanaf morgen tot en met maandag een wapenstilstand is tussen Rusland en Oekraïne. Op social media meldt Trump dat hij om een staakt het vuren gevraagd heeft aan de Russische president Poetin en zijn Oekraïnse ambtgenoot Zelensky, die allebei akkoord zijn. Ook worden 1000 krijgsgevangenen uitgewisseld. Aanleiding is de Dag van de Overwinning. Voormalige Sovjetlanden herdenken dan de overwinning op Nazi-Duitsland. Op het Indonesische eiland Halmahera zijn 3 wandelaars omgekomen bij een uitbarsting van de vulkaan Dukono. De 3 uit Singapore en Indonesië maakten deel uit van een groep van 20 mensen die de vulkaan, ondanks waarschuwingen, toch beklommen. De andere 13 zijn gered. De Dukono is een actieve vulkaan en er wordt regelmatig gewaarschuwd om niet naar de top te gaan. De uitbarsting vandaag was groot. Stenen en as werden zo'n 10 kilometer de lucht ingeblazen. De Amerikaanse buitenlandminister Rubio zegt dat hij vandaag nog een reactie van Iran verwacht om een einde te maken aan de oorlog. Rubio is in Italië en zei in Rome dat hij hoopt dat Iran een serieus aanbod doet. Dan zou er een onderhandelingsproces kunnen beginnen. Hij voegde wel aan toe dat Iran een instantie heeft opgericht of probeert op te richten die het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz gaat controleren. En dat is voor de Amerikanen onaanvaardbaar. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 3 tot 9 graden. Overdag is het eerst zonnig, later ontstaan er wat stapelwolken. En bij een oost- tot noordoostenwind wordt het 20 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, regiobreek.
2: Dit is Frank Spijkers met het nieuws uit Laarbeek-Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrond. In de vroege ochtend van donderdag 7 mei heeft een ongeval plaatsgevonden aan de steenakker in Oplo. Het betrof een forse aanrijding tussen een personenauto en een vrachtwagen. De weg was in beide richtingen afgesloten tussen Elsendorp en de locatie van het incident. De rijbaan lag bezaaid met brokstukken terwijl de personenauto totaal los was en de vrachtwagen aanzienlijke schade heeft opgelopen. Een persoon raakte gewond en is met een ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Zowel de auto als de vrachtwagen werden afgesleept door een berger. Als gevolg van het incident was er tijdelijk geen doorgang mogelijk. Donderdagmiddag is er aan de Elisabethplaats in Gemert een man aangehouden. De man had bij de Lidl aan de Grootmeesterstraat voor ruim €190 aan boodschappen meegenomen en vergat hierbij af te rekenen. Toen winkelpersoneel de man daarop aansprak, ging hij er vandoor zonder de spullen. Korte tijd later is de man bij de Netorama opgepakt voor opnieuw een winkeldiefstal. Volgens een getuige zou de man er ook met een elektrische fiets vandoor willen gaan, maar werd hij op tijd aangehouden. De politie kwam ter plaatse en heeft de man aangehouden. Het bevrijdingsvuur voor Boekel is in Wageningen opgehaald. Lopers van Runfit, Marga en andere gemeentelopers vertrokken op 4 mei om middernacht om het vuur in Wageningen op te halen. Via een estafetteloop brachten zij het naar Venhorst en Boekel. Rond 9 uur werden de lopers in Venhorst op het plein verwacht voor een eerste tussenstop. Burgemeester en wethouders ontvingen de groep bij de kei, waar het bevrijdingsvuur werd ontstoken en de vrijheid bezongen. De loopgroep vervolgde de weg richting Boekel. Op het evenemententerrein aan de waterval kon ieder lopend of met de fiets aansluiten bij de estafettelopers. Voor meer nieuws uit Laarbeek-Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek. Reclame maken op de radio? Dat is veel goedkoper dan je denkt. Ga naar osr920.nl en vraag een informatiepakket aan. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Voor de nacht begint. Berend Koenders.

Mantel Jordan. This is how we do it. Hey, de show van Petro, die zit erop voor deze week. En wat hebben we nog in het startstuk? Voor de nacht begint. Hier is Dante Thomas.

Back to the 60s met Emotions and Why Don't You Take It. De eerste albumtrack, we hebben er 6. In de 2 uur dat dit programma duurt. En dit is de eerste. Paula Conte van de Best Of album Via Con Mi gaan we nu draaien. Weer, weer.

niet zo lang geleden stond dit in de hitparade. Kunks en Never Going Home. Bruce Springsteen, hij blijft maar aan de gang. Maar dit is toch alweer een nummer van het jaar geleden. Brilliant Disguise. Hier is Bruce dus.

Anne Tyler, it's a heartache. Tijd voor de laatste keer. De albumtrack van het album van Double Bob. Outcast Now, zo heet het album. Nieuw album trouwens. Volgens mij had dat van de week al een paar keer verteld. Wat gaan we draaien? The Cold Hard Truth.

Muziek van Matt Bianco. Yeah, yeah. Altijd zo'n gezellig bandje gevonden. Zo jammer dat het een beetje bleef bij het één album. Maar goed, dat weet ik even niet welke dat is. Want we draaien hem als los nummer. Imagine Dragons, It's Time.

Muziek van Gladys Knight en de Pips en Midnight Train to Georgia. Als albumtrack voor dit uur, en dat gaat er eentje worden, van Lou Rawls, Room with a View. Terug te vinden op het album At Last uit 1989.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 11 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. Een besluit over de komst van een asielzoekerscentrum in Den Bosch wordt 2 maanden uitgesteld na meerdere demonstraties en het blokkeren van de snelweg A59 afgelopen woensdag. De gemeente zegt dat er een grote behoefte is aan informatie en de geplande opvang bij Engelen veel teweeg brengt. Op 7 juli zou de gemeenteraad een beslissing nemen over de komst van een AZC voor 50 minderjarige vluchtelingen. Dat wordt nu doorgeschoven naar 15 september. De Nederlandse passagiers van het cruiseschip Hondius, waar het hantavirus is uitgebroken, moeten als ze terug zijn 6 weken thuis in quarantaine. Dat heeft minister Hermans van Volksgezondheid laten weten aan de Tweede Kamer. Eerder vanavond werd bekend dat Britten na repatriëring 45 dagen in quarantaine moeten. Het schip is onderweg naar de Canarische eilanden, daar komt het zondag aan. Opvarenden worden met kleine bootjes opgehaald en naar het vliegveld gebracht. Onder andere Nederland stuurt een vliegtuig om landgenoten op te halen. De Amerikaanse president Trump zegt dat er vanaf morgen tot en met maandag een wapenstilstand is tussen Rusland en Oekraïne. Op social media meldt Trump dat hij om een staakt het vuren gevraagd heeft aan de Russische president Poetin en zijn Oekraïnse ambtgenoot Zelensky, die allebei akkoord zijn. Ook worden 1000 krijgsgevangenen uitgewisseld. Aanleiding is de Dag van de Overwinning. Voormalige Sovjetlanden herdenken dan de overwinning op Nazi-Duitsland. Op het Indonesische eiland Halmahera zijn 3 wandelaars omgekomen bij een uitbarsting van de vulkaan Dukono. De 3 uit Singapore en Indonesië maakten deel uit van een groep van 20 mensen die de vulkaan, ondanks waarschuwingen, toch beklommen. De andere 13 zijn gered. De Dukono is een actieve vulkaan en er wordt regelmatig gewaarschuwd om niet naar de top te gaan. De uitbarsting vandaag was groot. Stenen en as werden zo'n 10 kilometer de lucht ingeblazen. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 3 tot 9 graden. Overdag is het eerst zonnig, later ontstaan er wat stapelwolken. En bij een oost- tot noordoostenwind wordt het 20 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, regiobreek.
2: Dit is Frank Spijkers met het nieuws uit Laarbeek-Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrond. Donderdagmiddag is er aan de Elisabethplaats in Gemert een man aangehouden. De man had bij de Lidl aan de Grootmeesterstraat voor ruim €190 aan boodschappen meegenomen en vergat hierbij af te rekenen. Toen winkelpersoneel de man daarop aansprak, ging hij er vandoor zonder de spullen. Korte tijd later is de man bij de Nettorama opgepakt voor opnieuw een winkeldiefstal. Volgens een getuige zou de man er ook met een elektrische fiets vandoor willen gaan, maar werd hij op tijd aangehouden. De politie kwam ter plaatse en heeft de man aangehouden. Klaar voor een ouderwets gezellige hemelvaartsdag? In Aarle-Rikstel bij het jongerencentrum Oja hoef je op donderdag 14 mei niet ver te zoeken voor de perfecte combinatie van dorpse gezelligheid en een stevig feestje. Terwijl de traditionele jaarmarkt het dorp transformeert in een sfeervol lint van kraampjes en snuisterijen, bereidt jongerencentrum zich voor op een middag vol energie. Zodra de voeten moe zijn van het slenteren over de markt, gooit Oja de deuren wagenwijd open. Vanaf 2 uur gaat het dak er officieel af. Geen verre import, maar de eigen DJ's van het huis gaan achter de knoppen knallen. Het bevrijdingsvuur voor Boekel is in Wageningen opgehaald. Lopers van Runfit, Marga en andere gemeentelopers vertrokken op 4 mei om middernacht om het vuur in Wageningen op te halen. Via een estafetteloop brachten zij het naar Venhorst en Boekel. Rond 9 uur werden de lopers in Venhorst op het plein verwacht voor een eerste tussenstop. Burgemeester en wethouders ontvingen de groep bij de kei, waar het bevrijdingsvuur werd ontstoken en de vrijheid bezongen. De loopgroep vervolgde de weg richting Boekel. Op het evenemententerrein aan de waterval kon ieder lopend of met de fiets aansluiten bij de estafettelopers. Voor meer nieuws uit Laarbeek-Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regio.

Muziek van Carlsberg en de Older President Man. En Eros Ramazzotti en Tina Turner. Dat waren de eerste twee, even 11 uur in voor de nacht begint. De laatste minuten van de doordeweekse dag, de vrijdag. Teskey Brothers, hier speelt mijn hart.

muziek van Treintje Oosterhuis en destijds nog verstopt in Total Touch. Touch me here, touch me there. En dan nu, de Commodores. Here's Easy.

zat een beetje te twijfelen tussen Zeeling en deze van Christopher Cross. Alright, is het toch geworden. Die andere die heb ik namelijk al zoveel vaker gedraaid. Dat ik, tja, daar moeten we dan toch eventjes weer even mee dimmen. Eens even kijken, waar zijn we met onze albumtracks? Een beetje laat ingestart. Moody Blues Isn't It Life Strange. Terug te vinden op het This Is The Moody Blues album.

0: Quincy Pandani Vera, Make It a Memory. We gaan naar het volgende albumtrack. Werken van de Pilgrims. Pilgrims moet je zeggen, maar dat is mijn naam. Het album heet One, Do Everything uit 1991. Hier is Naked Man.
1: Old lady lost in the city. In the middle of a cold, cold night.

kan altijd dat ze van die lieve liedjes maakte, de Carpenters. Sweet Sweet Smile is daar een goed voorbeeld van. Laatste albumtrack voor deze week wordt er eentje van R.E.M. Man on the Moon. Terug te vinden op het album Automatic for People, dat uitkwam in 1992.

0: Meer dan 6 decennia hits. Jij hoort bij ons. Hoort bij ons.
1: Voor de nacht begint.

Wanna Be the One and Only Journal samen met BB Wynans. Hey, dit was hij voor vandaag. Dank voor het luisteren. Fijn weekend. En tot zondag 12 uur voor een paar bakken met vinylplaten. Tot aan 2 uur. Anders maandag weer voor een nieuwe aflevering van dit programma Voor de Nacht Begint.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 12 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. Bij een steekpartij in de buurt van een moskee in Maassluis is een imam licht gewond geraakt. Het slachtoffer liep een snee achter zijn oor op en is naar een ziekenhuis gebracht. Het steekincident gebeurde bij de moskee Islamitische Stichting Nederland Jeni Kami. Wat het motief is, wordt onderzocht, maar de politie gaat niet uit van een religieuze achtergrond. Er is nog niemand opgepakt. Een besluit over de komst van een asielzoekerscentrum in Den Bosch wordt 2 maanden uitgesteld na meerdere demonstraties en het blokkeren van de snelweg A59 afgelopen woensdag. De gemeente zegt dat er een grote behoefte is aan informatie en de geplande opvang bij Engelen veel teweeg brengt. Op 7 juli zou de gemeenteraad een beslissing nemen over de komst van een AZC voor 50 minderjarige vluchtelingen. Dat wordt nu doorgeschoven naar 15 september. De Nederlandse passagiers van het cruiseschip Hondius, waar het hantavirus is uitgebroken, moeten als ze terug zijn 6 weken thuis in quarantaine. Dat heeft minister Hermans van Volksgezondheid laten weten aan de Tweede Kamer. Eerder vanavond werd bekend dat Britten na repatriëring 45 dagen in quarantaine moeten. Het schip is onderweg naar de Canarische eilanden, daar komt het zondag aan. Opvarenden worden met kleine bootjes opgehaald en naar het vliegveld gebracht. Onder andere Nederland stuurt een vliegtuig om landgenoten op te halen. De Amerikaanse president Trump zegt dat er vanaf morgen tot en met maandag een wapenstilstand is tussen Rusland en Oekraïne. Op social media meldt Trump dat hij om een staakt het vuren gevraagd heeft aan de Russische president Poetin en zijn Oekraïense ambtgenoot Zelensky, die allebei akkoord zijn. Ook worden 1000 krijgsgevangenen uitgewisseld. Aanleiding is de Dag van de Overwinning. Voormalige Sovjetlanden herdenken dan de overwinning op Nazi-Duitsland. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 3 tot 9 graden. Overdag is het eerst zonnig, later ontstaan er wat stapelwolken. En bij een oost- tot noordoostenwind wordt het 20 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrand, regiobreek.
2: Dit is Frank Spijkers met het nieuws uit Laarbeek-Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Donderdagmiddag is er aan de Elisabethplaats in Gemert een man aangehouden. De man had bij de Lidl aan de Grootmeesterstraat voor ruim €190 aan boodschappen meegenomen en vergat hierbij af te rekenen. Toen winkelpersoneel de man daarop aansprak, ging hij er vandoor zonder de spullen. Korte tijd later is de man bij de Netorama opgepakt voor opnieuw een winkeldiefstal. Volgens een getuige zou de man er ook met een elektrische fiets vandoor willen gaan, maar werd hij op tijd aangehouden. De politie kwam ter plaatse en heeft de man aangehouden. De aanleg van een derde kunstgrasveld bij voetbalvereniging Gemert loopt vertraging op door de aanwezigheid van eekhoornnesten. Dit blijkt uit een recente raadsinformatiebrief van de gemeente Gemert-Bakel. De gemeenteraad wordt daarin bijgepraat over de voortgang, de aangepaste planning en de concrete gevolgen voor de vereniging. Het extra veld is noodzakelijk om de groeiende druk op de bestaande speel- en trainingscapaciteit te verlichten. Een eerder vastgestelde globale planning blijkt inmiddels niet haalbaar. Voor voetbalvereniging Gemert betekent dit dat het veld niet beschikbaar zal zijn aan het begin van het volgende seizoen. In de gemeente Boekel is een omgevingsvergunning aangevraagd voor de locatie Neerbroek 15C. Deze aanvraag, officieel ingediend op 29 april, betreft expliciet het afwijken van de thans geldende regels zoals vastgelegd in het omgevingsplan. De initiële indiening van de aanvraag heeft direct betrekking op vergunningplichtige activiteiten die gepland zijn of reeds plaatsvinden op het adres Neerbroek 15C in Boekel. Belanghebbenden dienen er rekening mee te houden dat het momenteel niet mogelijk is om bezwaar aan te tekenen tegen deze specifieke aanvraag. Voor meer nieuws uit Laarbeek-Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 1 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. Bij een steekpartij in de buurt van een moskee in Maassluis is een imam licht gewond geraakt. Het slachtoffer liep een snee achter zijn oor op en is naar een ziekenhuis gebracht. Het steekincident gebeurde bij de moskee Islamitische Stichting Nederland Jeni Kami. Wat het motief is, wordt onderzocht, maar de politie gaat niet uit van een religieuze achtergrond. Er is nog niemand opgepakt. Een besluit over de komst van een asielzoekerscentrum in Den Bosch wordt 2 maanden uitgesteld na meerdere demonstraties en het blokkeren van de snelweg A59 afgelopen woensdag. De gemeente zegt dat er een grote behoefte is aan informatie en de geplande opvang bij Engelen veel teweeg brengt. Op 7 juli zou de gemeenteraad een beslissing nemen over de komst van een AZC voor 50 minderjarige vluchtelingen. Dat wordt nu doorgeschoven naar 15 september. De Nederlandse passagiers van het cruiseschip Hondius, waar het hantavirus is uitgebroken, moeten als ze terug zijn 6 weken thuis in quarantaine. Dat heeft minister Hermans van Volksgezondheid laten weten aan de Tweede Kamer. Eerder vanavond werd bekend dat Britten na repatriëring 45 dagen in quarantaine moeten. Het schip is onderweg naar de Canarische eilanden, daar komt het zondag aan. Opvarenden worden met kleine bootjes opgehaald en naar het vliegveld gebracht. Onder andere Nederland stuurt een vliegtuig om landgenoten op te halen. De Amerikaanse president Trump zegt dat er vanaf morgen tot en met maandag een wapenstilstand is tussen Rusland en Oekraïne. Op social media meldt Trump dat hij om een staakt het vuren gevraagd heeft aan de Russische president Poetin en zijn Oekraïense ambtgenoot Zelensky, die allebei akkoord zijn. Ook worden 1000 krijgsgevangenen uitgewisseld. Aanleiding is de dag van de overwinning. Voormalige Sovjetlanden herdenken dan de overwinning op Nazi-Duitsland. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 3 tot 9 graden. Overdag is het eerst zonnig, later ontstaan er wat stapelwolken. En bij een oost- tot noordoostenwind wordt het 20 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, Regio Break.
2: Dit is Frank Spijkers met het nieuws uit Laarbeek-Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrond. Donderdagmiddag is er aan de Elisabethplaats in Gemert een man aangehouden. De man had bij de Lidl aan de Grootmeesterstraat voor ruim 190 euro aan boodschappen meegenomen en vergat hierbij af te rekenen. Toen winkelpersoneel de man daarop aansprak, ging hij er vandoor zonder de spullen. Korte tijd later is de man bij de Netorama opgepakt voor opnieuw een winkeldiefstal. Volgens een getuige zou de man er ook met een elektrische fiets vandoor willen gaan, maar werd hij op tijd aangehouden. De politie kwam ter plaatse en heeft de man aangehouden. Gemert organiseert op 9 en 10 januari 2027 het Nederlands kampioenschap veldrijden. Het parcours rond Kasteel Gemert, door het centrum en de kasteeltuinen, is dan het strijdtoneel. Dit evenement verbindt historie, topsport en inspiratie. Een unieke beleving. De basis ontstond in 2023 na het WK-goud van Guus van den Einde op de Mixed Relay. Zijn huldiging leidde tot het idee en contact tussen burgemeester Van Veen en de KNWU. RNTC Buitenlust werkt plannen uit en Bas van der Laar stelt het kasteel beschikbaar. Daarmee ontstaat een setting waarin sport en omgeving elkaar versterken. De aanleg van een derde kunstgrasveld bij voetbalvereniging Gemert loopt vertraging op door de aanwezigheid van eekhoornnesten. Dit blijkt uit een recente raadsinformatiebrief van de gemeente Gemert-Bakel. De gemeenteraad wordt daarin bijgepraat over de voortgang, de aangepaste planning en de concrete gevolgen voor de vereniging. Het extra veld is noodzakelijk om de groeiende druk op de bestaande speel- en trainingscapaciteit te verlichten. Een eerder vastgestelde globale planning blijkt inmiddels niet haalbaar. Voor voetbalvereniging Gemert betekent dit dat het veld niet beschikbaar zal zijn aan het begin van het volgende seizoen. Voor meer nieuws uit Laarbeek-Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, Regio Break.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 2 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. Bij een steekpartij in de buurt van een moskee in Maassluis is een imam licht gewond geraakt. Het slachtoffer liep een snee achter zijn oor op en is naar een ziekenhuis gebracht. Het steekincident gebeurde bij de moskee Islamitische Stichting Nederland Jeni Kami. Wat het motief is, wordt onderzocht, maar de politie gaat niet uit van een religieuze achtergrond. Er is nog niemand opgepakt. Een besluit over de komst van een asielzoekerscentrum in Den Bosch wordt 2 maanden uitgesteld na meerdere demonstraties en het blokkeren van de snelweg A59 afgelopen woensdag. De gemeente zegt dat er een grote behoefte is aan informatie en de geplande opvang bij Engelen veel teweeg brengt. Op 7 juli zou de gemeenteraad een beslissing nemen over de komst van een AZC voor 50 minderjarige vluchtelingen. Dat wordt nu doorgeschoven naar 15 september. De Nederlandse passagiers van het cruiseschip Hondius, waar het hantavirus is uitgebroken, moeten als ze terug zijn 6 weken thuis in quarantaine. Dat heeft minister Hermans van Volksgezondheid laten weten aan de Tweede Kamer. Eerder vanavond werd bekend dat Britten na repatriëring 45 dagen in quarantaine moeten. Het schip is onderweg naar de Canarische eilanden, daar komt het zondag aan. Opvarenden worden met kleine bootjes opgehaald en naar het vliegveld gebracht. Onder andere Nederland stuurt een vliegtuig om landgenoten op te halen. De Amerikaanse president Trump zegt dat er vanaf morgen tot en met maandag een wapenstilstand is tussen Rusland en Oekraïne. Op social media meldt Trump dat hij om een staakt het vuren gevraagd heeft aan de Russische president Poetin en zijn Oekraïense ambtgenoot Zelensky, die allebei akkoord zijn. Ook worden 1000 krijgsgevangenen uitgewisseld. Aanleiding is de Dag van de Overwinning. Voormalige Sovjetlanden herdenken dan de overwinning op Nazi-Duitsland. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 3 tot 9 graden. Overdag is het eerst zonnig, later ontstaan er wat stapelwolken. En bij een oost- tot noordoostenwind wordt het 20 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, Regio Break.
2: Dit is Frank Spijkers met het nieuws uit Laarbeek-Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrond.